0: brandweerwinkel. In Frankrijk is een jongen van 15 aangehouden op verdenking van het aansteken van een bosbrand waarbij twee brandweerlieden omkwamen. De brand woedde in de buurt van Bordeaux en de brandweermensen werden in hun wagen ingesloten door het vuur. Hun dood leidde tot woede bij de bonden. Ze vinden dat ze te weinig blusmiddelen hebben en dreigen met acties. In Den Haag is afgelopen avond een stille tocht gehouden voor de vrouw die vrijdagnacht in haar huis werd doodgeschoten. Er deden honderden mensen aan mee. Ze hielden bij het huis een minuut stilte. De tocht was meteen een protestmars tegen femicide, oftewel vrouwenmoord. De vrouw had kinderen van de verdachte en was zwanger. Een groep bouwvakkers die aan het werk was in een gebouw in Oost-Vlaanderen heeft een miljoenenschat gevonden. In een ingemetselde kluis vonden ze goudstaven en munten met een waarde van 9 miljoen euro. Van wie het is een groot mysterie en dat uitzoeken kan nog lang duren, schrijven Belgische media. En bedrijven moeten beter inspelen op extreem weer, zoals hitte, droogte of juist heel veel regen, zegt ABN AMRO na onderzoek. Wie goed is voorbereid, zoals met groene daken, waterbuffers en hitteplannen, kan beter doorwerken. Maatregelen zijn vooral belangrijk in de agrarische sector, het transport en de zorg. Het is een zwoele nacht. Het wordt niet kouder dan een graad of 17. Overdag weer zonnig en heet. 30 tot lokaal 38 graden. In het weekend volgt een weersomslag met buien en lagere temperaturen. En dat was het ANP-nieuws.
1: Dit is Radio Noordzee. 200%.

0: deze nieuwe Radio Noordzee. 200% puur Holland.
1: Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee, de Hollandse hit.

0: www.nrc.nl. Het nieuws van 3 uur.
1: Goedenacht, ik ben Jeroen Hazewinkel. In Frankrijk is een jongen van 15 aangehouden. Hij zou een bosbrand bij Bordeaux hebben aangestoken, waarbij twee brandweerlieden omkwamen. Hun dood en die van een vrijwilliger bij een andere brand zorgden voor onrust bij de brandweerbonden. Die vinden dat ze slecht zijn uitgerust voor de vele branden die ze moeten bestrijden. Het bestuur van het Kennedy Center in Washington wil de naam van Trump terug op de gevel. Een rechter oordeelde dat de naam eraf moest nadat Trump die er op eigen houtje bij had laten zetten. Het bestuur, veelal door Trump benoemd, probeert dat nu terug te laten draaien. Trump heeft het centrum laten restaureren, is de redenatie. De reparatie van de Roemeense gouden helm die uit het Drents Museum werd gestolen gaat zeker een jaar duren en de kosten lopen in de miljoenen euro's. Dat zegt het museum in Roemenië, waar de helm nu weer ligt. Na de diefstal betaalde de Nederlandse verzekeraar bijna 6 miljoen aan Roemenië. Met dat geld wordt de helm nu gerepareerd. En op Spitsbergen moet een man bijna 5000 euro boete betalen omdat hij expres een ijsbeer wakker heeft gemaakt. De man voer op een boot in de buurt van een fjord en toen hij de beer zag, liet hij zijn misthoorn afgaan. De beer schrok enorm en ging er vandoor. Op Spitsbergen is het storen, lokken of opjagen van ijsberen verboden. Het is een zwoele nacht en het wordt niet kouder dan een graad of 17. Overdag weer zonnig en heet, 30 tot lokaal 38 graden. In het weekend volgt een weersomslag met buien en lagere temperaturen. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200%

Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. Hey Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt toch rapper worden, rap

0: Op de reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en aan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik had het kunnen.

0: Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 4 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Opnieuw een natuurbrand. Bij de Remmerdense Heide tussen Elst en Veenendaal staat een gebied van ongeveer 4500 vierkante meter in brand, meldt de veiligheidsregio Utrecht. Met twee ploegen wordt geprobeerd het vuur te bestrijden. Het woedt aan weerskanten van een weg. Tientallen toeristen zijn in het noorden van Griekenland geëvacueerd omdat de natuurbrand daar zich razendsnel verspreidde. De mensen moesten in allerijl hun resort uit en stapten soms nog in badkleding in een van de 15 rubberbootjes die ze kwamen halen. 150 brandweermensen zijn met de natuurbrand in Griekenland bezig. Bij een steekpartij in een huis in Oosterhout in Brabant is een man gewond geraakt. Hij is naar het ziekenhuis gebracht, maar hoe die eraan toe is niet bekend. De man was wel aanspreekbaar. Er wordt rekening mee gehouden dat er voor het steken ruzie was. Er is nog niemand aangehouden. En bedrijven zouden zich beter moeten voorbereiden op extreem weer, zoals grote hitte, langdurige droogte of juist heel veel regen. Dat zegt ABN AMRO na onderzoek. Vooral in sectoren als de landbouw, het transport en de zorg kan extreem weer gevolgen hebben, zeggen de onderzoekers. Zorg er als bedrijf dus voor dat het doorgewerkt kan worden. Het wordt weer een zonnige en hete dag met maximaal tot lokaal 38 graden in Limburg, Twente en de Achterhoek. In het weekend slaat het weer om. Er is dan kans op een bui en het wordt koeler. Op zondag hooguit nog 24 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200% puur

0: Geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Radio 1.nl. Het nieuws van 5 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. De politie gaat boeren die de komende dag met hun trekkers de snelweg opgaan richting Den Bosch niet tegenhouden. Maar blokkades worden niet getolereerd, zegt een woordvoerder. Boeren willen bij het provinciehuis protesteren tegen het plan om de vergunning van 5 pluimveehouders in te trekken, omdat ze te veel stikstof uitstoten. In een bosgebied tussen Elst en Veenendaal is een natuurbrand uitgebroken. Aan weerskanten van een weg staat volgens de veiligheidsregio een gebied van 4500 vierkante meter in brand. Watertransporteenheden zijn bezig om genoeg bluswater naar het gebied te krijgen. Vrachtwagenchauffeurs die ondanks het verbod nog steeds de Merwedebrug pakken, lopen volgende week de kans op een flinke boete. Er komt een grote actie met politie op de brug, zei minister Karremans op tv. Dagelijks rijden er nog zo'n 1600 trucks en tourbussen over de brug. Wie wordt betrapt, wordt van de weg gehaald. En Marokko staat op scherp voor een nieuwe bestorming van de Spaanse exclave Ceuta en houdt volgens meerdere media daarom leger en politie achter de hand bij de grens. Onder jongeren zou worden opgeroepen om morgen opnieuw te proberen naar Spaans grondgebied te komen. Vorige maand deden zo'n 80.000 Marokkanen al een poging. Het wordt weer een zonnige en hete dag, met maximaal tot lokaal 38 graden in Limburg, Twente en de Achterhoek. In het weekend slaat het weer om. Er is dan kans op een bui en het wordt koeler. Op zondag hooguit nog 24 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

Amsterdamse hitflits. De 3 J's.

0: Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. Marokko heeft de politie en het leger paraat staan bij de grens met de Spaanse exclave Ceuta, melden media. Er zou op de socials worden opgeroepen tot een nieuwe bestorming van Spaans grondgebied. En dit keer willen ze dat voorkomen. Ook Spanje staat op scherp en zegt dat niemand mag blijven en niemand een legale status krijgt. Er komt volgende week een grote politieactie tegen vrachtverkeer op de Merwedebrug. Dat zei minister Karremans bij Goedenavond Nederland. Vorige maand ging er een verbod in. De Merwedebrug kan zwaar verkeer niet meer aan. Wie volgende week alsnog wordt betrapt, wordt aan de kant gezet en meteen beboet, zegt Karremans. De politie gaat vandaag boeren die met hun trekkers de snelweg opgaan richting Den Bosch niet tegenhouden. Maar blokkades worden niet getolereerd, dat zegt een woordvoerder. Boeren willen bij het provinciehuis protesteren tegen het plan om de vergunning van 5 pluimveehouders in te trekken, omdat ze te veel stikstof uitstoten. En Ajax en FC Twente hebben goede zaken gedaan in de laatste voorronde van de Conference League. Ajax speelde met 2-2 gelijk in en tegen het Ierse Shelburne. En Twente wist er ook niet meer dan een 3-3 gelijkspel uit te slepen tegen Dutch uit Slowakije. Maar omdat beide ploegen hun heenwedstrijd al hadden gewonnen, zijn ze door naar de play-offs. Het wordt zonnig en erg warm, tot lokaal 38 graden in Limburg, Twente en de Achterhoek. Dit weekend is er een weersomslag met buien en lagere temperaturen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200% puur

0: elkaar. Want met de MKB Brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB Brandstof. Dat is pas handig.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
0: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren, fiscusproef op één verzamelfactuur. MKB Brandstof, dat is pas handig.
2: Onze record international.
0: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino. Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
3: Nu op heel veel sportartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scafino.
4: Klaar voor een frisse start? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Houd je outfit altijd klaar met de Beko energiezuinige 7 kilo wasmachine voor €329. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.

0: is Radio Noordzee. 200% puur Hollands.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we van weer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
4: Maar hey, met de nieuwe...

0: €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
2: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
4: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
3: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
5: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
6: Alle verf, super voordelig.
7: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Eco-label en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
8: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win. Vakantieveilingen.
9: Vooral in Nederland te ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Het nieuws van 7 uur.
10: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. Gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben vannacht een drone neergehaald boven Letland. Het is al de tweede keer deze week. Maandag schoot een Frans vliegtuig ook al een drone neer. Het Letse leger zegt op X dat het een buitenlandse drone is die door Russische elektronische oorlogsvoering in hun luchtruim terechtkwam. Door de dure sigaretten in Nederland zijn veel rokers overgestapt naar illegale sigaretten of ze kopen het nu in het buitenland. De Nederlandse schatkist loopt daardoor zo'n €3 miljard aan belastingen mis. Dat zegt de tabaksindustrie in De Telegraaf. Sigaretten zijn hier juist zo duur om roken te ontmoedigen, want het is slecht voor je. In Duitsland zijn 3 ambulancemedewerkers en hun patiënt zwaar gewond geraakt nadat hun stilstaande ziekenwagen werd aangereden op de vluchtstrook. Ze waren de patiënt aan het verzorgen in hun ambulance toen een vrachtwagenchauffeur op volle snelheid op ze inreed. Ze werden de snelweg opgeslingerd en moesten per helikopter naar het ziekenhuis. En de Amerikaanse president Trump wil dat nieuwe vliegdekschepen weer ouderwetse stoomkatapulten gaan gebruiken. Dat is een systeem waarmee gevechtsvliegtuigen van de schepen worden gelanceerd. Volgens hem is het huidige moderne systeem te duur en ingewikkeld. Andere landen, zoals China en Frankrijk, kiezen juist wel daarvoor. We krijgen een zonnige en hete dag met 30 tot lokaal 38 graden. En die hoogste temperaturen zijn vooral in het oosten en zuiden van het land. Dit weekend wordt koeler en er kan regen vallen. En tot zover het ANP-nieuws.
9: 200% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee met nu.

soms zijn er dingen, daar wil je gewoon even nog niet over nadenken, toch? Nooit meer een morgen, je hoorde Marco Borsato. Op vrijdagochtend, 14 augustus, een hele goede morgen. Het is even.

0: Dat hoop ik wel, ja. Ja, ja. Lekker bakkie zwart graag. De ochtendshow begint. Ja, richting je weekend met Radio Noordzee. En nou, de temperaturen die schieten weer razendsnel omhoog, hè. Aan het einde van de ochtend is het al 30 tot 35 graden. Maar pas op als je wat gaat doen vandaag. Er is een lage luchtvochtigheid. En daardoor voelt het wat broeierig aan. Dus het is misschien wel slim om een beetje rustig aan te doen en voldoende water te drinken vandaag. En nou, tot zover de huishoudelijke mededelingen. Het is vrijdag, je raadt het nooit. Lange Frans heeft een nieuwe single uitgebracht samen met Tommy Costa. Ik spreek ze straks allebei in de ochtendkoffie, dus dat is leuk. Ik ben benieuwd waar het over gaat. En mag ik je van harte feliciteren als je een hagedis hebt. Het is namelijk vandaag de dag van de hagedis. En het is de dag dat de boeren weer gaan demonstreren. Het is een landelijke demonstratiedag in Den Bosch tegen de stikstofplannen. Laten we hopen dat ze allemaal met de trein komen. Anders kan er misschien door te veel aan stikstof straks niet geprotesteerd worden.
1: Ja, dat is kooi, kooi, kooi man.
0: En dat zou niet best zijn natuurlijk.
1: Het leven dat is één groot feest. Ja, la, la, la, la, kooi, kooi, kooi man.
0: Heb ik zometeen de dijk voor je. Ook die nieuwe single van Marco Schuitmaker, Loezen, komt eraan. Eerst Flemming en Meteor. Niet nodig, hoor je nu.

zonder kloppen in de Noordzee Ochtendshow. Goedemorgen, ik ben Wouter hier voor Silvan die lekker vakantie heeft. En zometeen ben ik weer op zoek naar een echte nederpoppepper. Zo'n plaat waar je helemaal van aangaat. Denk vast even na over de hit die jij zou willen horen. En

0: Doei, adios.
1: Radio Noordzee, Nederpop Pepper.
0: Guido van der Graaf hoorde je op deze heerlijke vrijdagochtend van Radio Noordzee. Waar ik weer op zoek ben naar zo'n track die jou lekker aanzet vandaag. Waar je heerlijk de dag mee opstart. Nou, laat het even weten, wat zou je willen horen op deze bloedhete vrijdag? Ga naar radionoordzee.nl, klik even op het WhatsApp-icoontje en laat weten welke track jij zou willen horen. Dan ga ik met liefde voor je op zoek. Bluff komt er zo meteen aan en ik heb Monique Smit.
2: In alle dorpen, alle steden lijkt het wel een wildernis.
0: Zo helemaal.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
6: Oh, weer een muis.
5: En samen spelen.
6: Kom maar. Ja.
5: Au. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.
8: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Boss en Calvin Klein. Final sale, nog tot en met zondag in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
7: Nu alle kaartjes €21,50. Alleen op apenhulp.nl.
9: Mam, waar is mijn zwemband?
10: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
11: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
12: Allsafe geeft ruimte.

0: Spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
2: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Douwe Egberts koffie, 25% korting. En Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen per schaal €2,99. We doen met je mee. Plus.
2: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin for life.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: Nederland is het wel mis. Een dorp op zo'n 40 kilometer van de grens bij Kerkrade wordt helemaal ontruimd vanwege een natuurbrand. 1800 mensen moeten hun huis uit. En de Britse politicus Nigel Farage heeft een lokale verkiezing gewonnen en keert daarom weer terug naar het Britse parlement na een relletje over geld. Hij nam het op tegen een komiek met een prullenbak op zijn kop. Dan nu het weer van Weer Online. We krijgen een zonnige en hete dag met 30 tot lokaal 38 graden. Die hoogste temperaturen zijn vooral in het oosten en zuiden van het land. Dit weekend wordt het minder warm en kan er regen vallen.
1: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
2: Op dit moment staan er niet veel files in het land. Wel rijdt het langzaam op de A59, knooppunt Zonsdiel richting Den Bosch. Tussen Drunen-West en Vlijmen doe je er 5 minuten langer over. Dan nog een melding vanuit de NS, want door een kapot spoor rijden er nauwelijks treinen tussen Utrecht Centraal en Geldermalsen.
1: 200% puur Holland. Radio Noordzee. De Radio Noordzee ochtendshow met Wouter Kooijman.

0: Smit op Radio Noordzee met een liedje dat op haar lijf geschreven is, zegt ze. Niet naar huis. Niet omdat ze niet naar huis wil, maar omdat ze veel aan het optreden is, hè.
1: De Radio Noordzee, Nederpop Pepper.
0: Dit werd tijd geworden voor zo'n track waar je helemaal van aangaat, waar je helemaal blij van wordt. En Nicolette uit Amersfoort zegt, Wouter, dat is voor mij de kast en raak.
1: De Radio Noordzee, Nederpop Pepper.

0: Niet gek.
1: Samuel Welten, hij is op vakantie geweest. Daar heeft hij het zo naar zijn zin gehad dat hij weer een vakantie nodig heeft om bij te komen van deze vakantie. Maak me nou niet gek, hoorde je samen met Lil Kleine.

0: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we ook alweer?
0: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
4: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
3: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
9: Welkom bij de verfzaak.
8: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
10: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
9: Welkom bij de verfzaak.
8: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
11: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
12: Tuurlijk wel.
11: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
13: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
11: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
14: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
16: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
17: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
14: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Citroenen, 500 gram, maar 95 cent. En een hele wilde aanbieding. Wilde perziken, een hele kilo, maar 1,49.
15: Hands van voordeel.
14: Aldi.
18: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 8 uur.
19: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. De eerste boeren zijn met hun trekker gespot op de snelweg. Ze rijden bijvoorbeeld op de snelweg A59 bij Vlijmen. Andere auto's kunnen er nog wel langs. Ze zijn onderweg naar Den Bosch. Daar is later vandaag een grote demonstratie tegen het stikstofbeleid. Het mag allemaal van de politie, zolang ze de snelweg maar niet blokkeren. Er heeft vannacht brand gewoed op de heide tussen het Utrechtse Veenendaal en Elst. Blussen was moeilijk omdat de brandhaard lastig te vinden was. Bijna 5 vierkante kilometer aan natuur ging in vlammen op, maar het vuur is inmiddels onder controle. De brandweer is nog wel een tijdje bezig met nablussen. In Duitsland is het wel mis in het dorpje Gai, niet ver van de grens met Kerkrade. Een natuurbrand trekt daar naar het dorp toe en daarom moeten alle 1800 mensen die er wonen nu hun huis uit. Ze krijgen daarbij het advies om hun mond en neus te bedekken tegen de rook, bijvoorbeeld met een mondmasker of een doek. En Forum voor Democratie gaat voor het eerst meedoen met een lokale coalitie, namelijk in Tiel. Opvallend detail, dat gebeurt na een deal met onder andere Pro, voorheen PvdA GroenLinks. De twee partijen die de verkiezingen wonnen doen niet mee, zij liggen onder vuur. Volgens de Gelderlander is de Tielse politiek één groot wespennest. We krijgen een zonnige en hete dag met 30 tot lokaal 38 graden. En die hoogste temperaturen zijn vooral in het oosten en zuiden van het land. Dit weekend wordt het minder heet en kan er regen vallen. En tot zover het ANP-nieuws.
18: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
1: Op dit moment staan er niet veel files in het land. Wel zijn er twee wegen afgesloten. De A4 Den Haag richting Amsterdam, die is dicht bij de Schiphol-tunnel vanwege een te hoog voertuig. Naar verwachting is hij nog dicht tot 7:45 vanochtend. Op de N201 Hilversum richting Uithoorn is een ongeluk gebeurd tussen Loenersloot en Vinkeveen. En daarom is de weg ook hier afgesloten. Dan nog een bericht vanuit de NS, want door een kapot spoor rijden er nauwelijks treinen tussen Utrecht Centraal en Geldermalsen.
18: 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee.

0: grap voor een bloedhete dag. De zon die schijnt uitbundig vandaag en de boel warmt snel op naar 30 tot 35 graden. Alleen we hebben een iets wat hoge luchtvochtigheid, dus ja, het voelt snel benauwd aan. Een gewaarschuwd mens in dit geval telt voor twee, lijkt me zo. En over het weer gesproken, officieel hebben we nog maar 40 dagen zomer te goed. Alleen weer mensen in ons land denken daar weer net even anders over. Die houden het nog bij 18 dagen. Die vinden namelijk dat op 1 september de herfst al kan beginnen. Nou, ik denk daar voorlopig nog even niet aan.
1: Ja, dat nee. Is gooi, gooi, gooi man.
0: Laat mij nog even van de zon genieten.
1: Het leven, dat is één groot.
0: Laat maar met rust.
1: Gooi, gooi, gooi man.
0: Een Noordzee Classic van Tol Hansen zometeen. Jeffrey Kuipers komt eraan. En dit is iOS.

0: tussen Brady.
1: Je hoorde Tol Hansen. Big City. Daar blijft hij niet altijd gewoond hoor. Kan ik je uit betrouwbare bron vertellen. Hij was ook heel lang bij mij in het dorp gewoond namelijk. Goedemorgen, het is de Noordzee Ochtendshow. En als je vanmiddag naar huis rijdt, vergeet het niet. Zet Luc even aan met de middagshow, de zomermiddagshow. Hij maakt de nieuwe hitflits voor komende week bekend. En als co-host heeft hij vanmiddag Delano Dunker. Dat wordt een dolle boel. Vanmiddag vanaf 4 uur hier op Radio Noordzee.
2: Sterke mensen huilen niet. Die voelen meestal geen verdriet. Wat als ik zeg dat het ook anders komt?

0: De zomer met Yves Berendsen en Bissy. We zijn er grap en lichtje branden, hoorde je van Suzanne en Freek in de Noordzee Ochtendshow, waar ik zo meteen ga bellen met Tommy Costa. Hij heeft een nieuwe single samen met Lange Frans, Vamos. Ze gaan er zo meteen alles over vertellen in de ochtendkoffie. En goede muziek hoor, komt eraan. Wat dacht je bijvoorbeeld zo meteen van Jeroen van de Boom en Nielsen met een ochtendhumeur?
1: Ik steek mijn kop in het zand.
0: Ja, snap je? Dat is chagrijnig, denk ik.
2: Dit is Radio Noordzee. 200% puur Hollands.
3: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
4: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we het alweer?

0: mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki. Serious about fun.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
3: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
4: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
5: Deze week in de bonus. Perla Huisplants, Dotsu Gusto en Koffieplats. 1 plus 1 gratis. Unox Soep in Zak. Ook 1 plus 1 gratis. En Hak, Potten, Pakken en Staanzakken. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
7: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
6: Laptop snel leeg? Voor notebook-accu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
8: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
9: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
10: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
9: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
8: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel

0: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
1: Zonnebrandcreme?
2: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
3: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
4: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. Tientallen boeren zijn al met hun trekkers over de snelweg onderweg naar Den Bosch. Het mag van de politie zolang ze de snelweg niet blokkeren. In Den Bosch gaan ze demonstreren tegen het stikstofbeleid. Een grote natuurbrand in het Duitse Gai, net over de grens bij Kerkrade. Het vuur komt steeds dichter bij huizen en daarom moeten alle 1800 inwoners nu hun huis uit. Er raakt er voor zover bekend niemand gewond. En door dure Nederlandse sigaretten is er een heel circuit ontstaan voor illegale sigaretten. Daardoor komt er minder geld in onze schatkist. Dat claimt de tabakslobby in de Telegraaf. Roken is juist duur omdat het ongezond is. Dan nu het weer van Weer Online. We krijgen een zonnige en hete dag met 30 tot lokaal 38 graden. En die hoogste temperaturen zijn vooral in het oosten en zuiden van het land. Dit weekend wordt het minder heet en kan er regen vallen.
4: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
6: Op dit moment staan er niet veel files in het land. Wel zijn er twee wegen afgesloten. De A4 Den Haag richting Amsterdam, die is dicht bij de Schiphol-tunnel vanwege een te hoog voertuig. Naar verwachting is hij nog dicht tot 7:45 vanochtend. Op de N201 Hilversum richting Uithoorn is een ongeluk gebeurd tussen Loenersloot en Vinkeveen. En daarom is de weg ook hier afgesloten. Dan nog een bericht vanuit de NS van door een kapot spoor rijden er nauwelijks treinen tussen Utrecht Centraal en Geldermalsen.
4: 100% puur Hollands. Radio Noordzee. De Radio Noordzee ochtendshow met

0: over de boom en luchtballon.
1: De Radio Noordzee Ochtendshow. De ochtendkoffie met
0: Tommy Costa en Lange Frans. Goedemorgen.
2: Een hele goede morgen.
0: Drinken jullie zo 's ochtends vroeg koffie of is het een kopje thee?
2: Het hangt er vanaf hoe ik me voel. Maar meestal is het wel een kopje koffie.
0: Weet je, oké. En vandaag ook?
2: Vandaag ook.
0: Vandaag ook. Nou, dan ga ik voor jullie allebei de koffiemachine aandoen. Want Tommy, jij wou ook koffie toch, hè, begreep ik?
3: Nou, nee, ik ben van de thee. Ben jij van de thee?
0: Oh, dan loop ik heel even...
3: Ja, ik ben toch iets anders. Ja, sorry.
0: Theerekje, even kijken. Dat heb ik ook natuurlijk. Dan gaat dat. Kijk eens even. De thee komt eraan, de koffie. Frans, zit er nog wat doorheen in de koffie?
2: Ja, het liefst met heel veel melk en twee suikertjes.
0: Twee suikertjes. Even kijken of de melk... Ja, de melk is er ook nog. Nou, jongens... We zijn compleet. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Tommy, hoe gaat het met je?
3: Ja, hartstikke goed. Ja? Ja, de single gaat hartstikke lekker, ja. Dus ik ben helemaal in euforie. Ja, heerlijk.
0: Mooi. En Frans, hoe gaat het met jou?
2: Ja, ik kom ook net terug van de Costa. En dat breekt een oude man als mij toch een klein beetje op, moet ik zeggen. Oh, ja. Maar het was wel weer heel gezellig.
0: Ja, ongetwijfeld denk ik, ja. Dus even deze vrijdag ga je gebruiken om eens even lekker bij te komen.
2: Deze vrijdag heb ik echt nodig om even bij te komen. Ja, zeer zeker.
0: Als ik het zo hoor, genieten jullie wel van deze zomer?
3: Ja, heerlijk. Nee, top, hè. Daar gaat niks boven de zon, denk ik.
0: Nee, hè?
2: Heerlijk. Ja, mensen zijn toch altijd wat vrolijker in de zomer. En ik denk dat de mensen iets meer aan het ontspannen zijn. Ze hebben iets meer tijd om naar muziek te luisteren. En ze hebben iets meer tijd om samen te komen bij een barbecue... en even mee te zingen en een dansje te doen. Ja. En weet je, de rest van het jaar is altijd zo bloedserieus... en er moet al zo hard gewerkt worden. Dus het is lekker dat we in de zomer even kunnen ontspannen met z'n allen.
0: Kijk, jullie nieuwe track die sluit daar heerlijk bij aan. Want het is een heerlijk zomers nummer, hè?
3: Nee, zeker. Het is een heerlijk zomersnummer. En het is gewoon een enorm leuke met lekkere meezingen. En dat merk je ook van bij de mensen zelf. Ja. Wat ik zeg, laatst aan de Costa ook, waar Frans en ik in Spanje. Ja, dan merk je gewoon, dat nummer slaat enorm goed aan daar. Zeker in de zon, met een drankje, bij een barbecue. Ja, daar is echt een ideaal nummer voor.
0: Waar hebben jullie de inspiratie vandaan gehaald voor het nummer?
2: Ja, we zijn allebei toch wel echte Costa Boys. Ja. Ik als we ergens mogen optreden en het is in de buurt van Malaga of Barcelona, dan komen wij al gauw. Mooier wordt het toch niet, zeg maar, om daar voor het Hollandse publiek te spelen.
0: Wat ik me nog wel afvraag, hoe zijn jullie zo samengekomen?
3: Ik zat in de studio bij Randy Watsels en we hadden het liedje, dat lag ongeveer klaar. Het was nog niet helemaal zoals het nu was, maar het lag klaar. En daar zat een stukje rap in. Mm-hmm. En toen dachten we eigenlijk allemaal, alle drie, aan Lange Frans.
0: Het kan er maar één zijn.
3: Maar ik bedoel, als er iemand goed kan rappen, dan is het Lange Frans. En ja, de vraag was natuurlijk of Frans daarvoor open stond. En daar stond Frans dus voor open. En ik ben gewoon heel blij dat hij er voor open stond. Want het nummer loopt gewoon inderdaad, wat ik zeg, heel goed. En de samenwerking die ik met Frans heb, en ook in de videoclip die we hebben opgenomen in Spanje, hebben we ook enorm met elkaar gelachen. En het was gewoon echt heel erg leuk. Dus ik bedoel, ja, ik ben heel tevreden met de samenwerking samen.
0: Het ziet eruit als één feestje inderdaad.
2: Dat was het ook.
0: Ja. Hey, gaan jullie dat binnenkort nog ergens samen te horen brengen, dat liedje?
2: Nou, volgens mij staan we alle twee op de feestweek, toch, in Tourmalinos?
3: Ja, klopt. In de korte september, ja.
0: Kijk eens even aan. Dus,
3: ja, natuurlijk eventjes...
0: Even opladen en dan er weer vol tegenaan.
2: Precies. Dus we gaan hem zeker nog een aantal keren tegen horen brengen deze zomer. En de kans dat het in Spanje gaat gebeuren is serieel. Ja.
0: Nou, dan gaan we hier in Nederland daar ook wat van proberen te maken. Ik ga hem gewoon even draaien op Radio Noordzee, goed?
2: Heerlijk. Super, dankjewel.
0: Famos, hoor je in de Noordzee Ochtendshow.

0: Hey, doe hier nog eens zo'n rijtje yerbas alsjeblieft. Lekker.
1: Welkom bij Radio Noordzee. 200% puur Holland. Van Marco Schuitmaker tot Guus Meeuwis.

0: het was vuurwerk.
1: Legaal gelukkig, want het werd gemaakt door Senna en Sven Versteeg. Radio Noordzee in heel Nederland via DAB+ te beluisteren. En natuurlijk via radionoordzee.nl.

0: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt klompoor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
3: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
4: geeft ruimte.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
3: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
6: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
7: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
8: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Scoor nu een Samsung Galaxy Book 4 laptop met Intel Core i5 processor voor €555. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
9: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
10: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
11: 3-sterrenslot.
10: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
12: Heel veel halen, heel weinig betalen. Bij Trekpleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow. En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
13: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
14: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
15: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
16: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
15: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
17: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. De eerste boeren zijn aangekomen bij het provinciehuis in Den Bosch. Vanmorgen trok een stoet met zo'n 30 trekkers al over de snelweg, veel met omgekeerde vlaggen. Dat mag van de politie, zolang ze de snelweg niet blokkeren. Er worden vandaag nog meer boeren verwacht in Den Bosch. Ze protesteren tegen het stikstofbeleid. Er woedt een grote natuurbrand in het Duitse Gay, net over de grens bij Kerkrade. Het vuur komt door de wind steeds dichter bij het dorpje. Daarom moeten alle 1800 inwoners nu hun huis uit. De brand leek gisteren onder controle, maar leidde weer op en verwoestte tot nu toe ongeveer 35 voetbalvelden aan natuur. Het is de Britse politicus Nigel Farage gelukt. Hij heeft zijn ludieke tegenstander Graaf Prullenbakgezicht verslagen. Farage was als parlementariër opgestapt na gedonder over miljoenen aan donaties die hij kreeg. En zo wist hij een onderzoek te boycotten. Doordat hij nu weer verkozen is, komt hij weer terug in het Britse parlement. En doordat de Nederlandse het pakje sigaretten zo duur zijn, is er een heel circuit ontstaan voor illegale sigaretten. Ook kopen rokers vaker in het buitenland. Daardoor komt er zo'n 3 miljard euro minder in onze schatkist. Dat claimt de tabakslobby in de Telegraaf. Sigaretten en check zijn juist zo duur om het minder aantrekkelijk te maken. We krijgen een zonnige en hete dag met 30 tot lokaal 38 graden. Die hoogste temperaturen zijn vooral in het oosten en zuiden van het land. Dit weekend wordt het minder heet en kan er regen vallen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
2: Op dit moment staat er 35 kilometer file in het land. Onder andere op de A4, Den Haag richting Rotterdam. Er staat een kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook tussen Den Horen en knooppunt Ketelplein. Je doet er hier 10 minuten langer over. 15 minuten vertraging op de A59, Os richting Den Bosch, tussen Os-Oost en Nuland. Dan de N201 uit Horen richting Hilversum, want een ongeluk veroorzaakt daar vertraging tussen Wilnis en de aansluiting met de A2. Je doet hier 15 minuten langer over. En dan nog de boerenprotesten, want dat wordt gemerkt op de N279 richting Den Bosch. Tussen Heeswijk, Dinter en de aansluiting met de A2 rijden trekkers, en daarom doe je er 10 minuten langer over. Tot slot nog een melding vanuit de NS, want door een kapot spoor rijden er nauwelijks treinen tussen Utrecht Centraal en Geldermalsen.
0: 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee met nu.

0: Zij maakt het verschil, je hoorde de Puma's.
1: De Radio Noordzee Ochtendshow met Wouter Kooijman.
0: Een bijzonder goedemorgen. Het is die heerlijke vrijdagochtend van Radio Noordzee. De temperaturen schieten razendsnel omhoog. De zon die schijnt al uitbundig. Dus hup je bed uit, als je er nog in ligt natuurlijk. Wat zeg je? Oh, je hebt vakantie. Je mag nog even blijven. Nou, geniet er dan nog maar even van. 30 tot 35 graden is het al aan het einde van de ochtend. En pas even op als je wat gaat doen vandaag, want de luchtvochtigheid is laag. Daardoor voelt het wat broeierig aan. Dus vergeet ook niet voldoende te drinken natuurlijk vandaag. Nou, een bijzondere dag, want het is vandaag de dag van de hagedis. Gefeliciteerd als je er eentje thuis hebt. En het is de landelijke demonstratiedag van de boeren. Ze komen naar Den Bosch om te protesteren tegen de stikstofplannen. Ik hoop maar dat ze met de trein komen. Anders kan er misschien door een teveel aan stikstof uit die trekkers niet geprotesteerd worden straks, hè?
2: Ja, dat is kooi, kooi, kooi man.
0: En dat zou zonde zijn.
2: Het leven, dat is één groot feest. La la la la la, kooi, kooi, kooi man.
0: Hij gaat zometeen weer van het slot. De Hollandse Meestergalerij, ook op vrijdag, doen we dat gewoon. En verder

0: Ah, de studenten, daar waren ze weer. Lotje.
1: De Radio Noordzee, Hollandse Meestergalerij.
0: Ja hoor, pak mijn hand en loop mee naar binnen. Dan gaan we die mooie galerij weer binnen. Aan de rechterkant al die grote hits. En aan de linkerkant de iets minder bekende hits. Maar die mogen zeker niet ontbreken in deze Hollandse Meestergalerij. De hit van vandaag is er eentje die toch wel echt een klassieker is in het Nederlandstalige levenslied. Ja, we kennen hem allemaal. Hij komt dus van de rechterkant. Het nummer gaat over opgaan in het moment. Met veel emotie, liefde en een vleugje verdriet zo af en toe. Ja, de zanger van dit meesterwerkje zingt het op zijn herkenbare en eerlijke manier, waardoor ja, heel veel mensen zich in zijn muziek kunnen herkennen. En daarom is dit meesterwerkje nog altijd een bekend en geliefd nummer. Uit mijn bol, dit is André Hazes.
1: De Radio Noordzee, Hollandse Meestergalerij.

0: de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf €1,99. En alle Ola waterijsjes voor €2,49. Lidl, je verdient het.
5: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
4: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
6: Hey, dat is Tom die net parkeert.
7: Hey, oh, sorry.
6: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash-locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
8: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
6: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof, dat is pas handig.
9: Mensen vragen me vaak, hey Gullit, helpt dat VitaPro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in VitaPro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
10: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
9: Dus, heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
11: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.

0: Het provinciehuis in Den Bosch. Ze protesteren tegen het intrekken van de vergunning voor 5 kippenboeren en tegen de stikstofregels. Ze hebben spandoeken en omgekeerde vlaggen bij zich. In Breda is voor de 3e keer in korte tijd een explosie geweest op een industrieterrein. Er raakte niemand gewond, maar Omroep Brabant meldt wel dat er schade is aan deuren en ramen. En er zijn meerdere natuurbranden in Europa. In het Duitse Gaj, net over de grens bij Kerkrade, werd een heel dorp ontruimd. En in de Kroatische badplaats Omiš vielen gewonden. Ook een bosbrand in Zuidwest-Frankrijk breidt zich snel uit. Dan nu het weer van Weer Online. Het wordt snel warmer en vanmiddag is het overal heter dan 30 graden. In het oosten en het zuiden kan het zelfs 37 graden worden. Dit weekend kan het gaan regenen en wordt het minder warm.
1: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
2: Het rijdt langzaam in Nederland op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Waardenburg en Afrit Kerkdriel is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is er dicht en je doet er 10 minuten langer over. Op de A12 richting de Duitse grens wordt gecontroleerd aan de Duitse grens. En vanaf Zevenaar betekent dat 10 minuten extra. Duitse grenscontroles gebeuren ook op de A76 richting Aken. Vanaf knooppunt Kunderberg doe je er 10 minuten langer over. Verreweg de meeste vertraging op de A59 richting Den Bosch. Rijden trekkers richting Den Bosch voor de boerenprotesten daar. En daarom rijdt het langzaam tussen Os en Rosmalen-Oost. Je doet er hier 50 minuten langer over.
1: 100% puur Hollands. Radio Noordzee. De Radio Noordzee ochtendshow met Wouter Kooijman.
3: En als de klok laat, de tijd is, ik zing voor de laatste keer. Als ik daar lig in vrede,

heerlijke vrijdag van Radio Noordzee. Donnie en Robert van Hemert, Fisherman's Friend. Niet vergeten, vanmiddag even luisteren naar de middagshow met Luc. Co-host heeft hij vandaag, Delano Dunker. En hij maakt de nieuwe hitflits voor komende week natuurlijk bekend, hè?

0: Welkom bij Radio Noordzee. 200% puur Hollands. Van Agda en de Munnik tot Frans Bauer.
1: Heb je even voor mij? Maak wat tijd voor me vrij.
0: Noordzee. En van John de Bever tot Hanna Mee. Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200% puur

Zometeen houdt Marleen je aan het werk tot aan de lunch. En de lunchshow presenteert ze ook deze zomer, hè? De zomerlunchshow. Je krijgt allemaal hoogtepunten van gasten die zijn langs geweest het afgelopen jaar in de lunch. Dat is leuk om naar te luisteren. Vanmiddag dus tussen 12 en 1 met Marleen. Dit is Marco Borsato en de waarheid. Denk aan

0: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
1: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige, frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
2: Fix die ruit voor je vakantie.
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Optimaal drinkyoghurt, alle literpakken, 1 plus 1 gratis. En alle Grols, Warsteiner en Lowlander 0.0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
8: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
7: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
9: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
10: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
9: Laptops snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
11: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
13: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
14: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
13: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speelbewust.
11: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.
12: Hands van voordeel.
11: Aldi.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
15: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
16: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
17: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
16: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
17: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
18: Ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Het nieuws van 10 uur.
19: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. Op de wegen rondom Den Bosch staan files en dat komt door de boeren die op weg zijn naar het provinciehuis. Ze gaan daar protesteren tegen stikstofregels en tegen het intrekken van de vergunningen voor 5 boerenbedrijven die dicht bij natuurgebieden staan. Ze mogen met trekkers nu op de snelwegen van de politie, als ze maar niet gaan blokkeren. In Breda is vannacht een explosie geweest bij een gebouw waar allerlei bedrijven in zitten. Dat is opvallend, want eerder deze maand waren er ook al 2 ontploffingen net om de hoek, schrijft Omroep Brabant. Er is daarom al extra camerabewaking. Er vielen vannacht geen gewonden, er is wel schade aan de deur en er zijn een paar ramen kapot. Op meerdere plekken in Europa woeden grote natuurbranden. In de Kroatische badplaats Omiš vielen tientallen gewonden en werden honderden mensen geëvacueerd. Een grote brand in Zuidwest-Frankrijk verspreidt zich snel en is vannacht in omvang verdubbeld. En in Duitsland is een heel dorp ontruimd op zo'n 40 kilometer van Kerkrade. En een vreemde vogel in het politiebureau in Rotterdam. Agenten hadden iemand opgepakt die ineens een zeldzame toucan tevoorschijn haalde. Voor ze het wisten vloog de vogel door het bureau. Na een korte achtervolging werd hij gevangen. Het dier is naar een opvang gebracht en de verdachte gaat de cel in. Er is niet bekendgemaakt waarvoor. Het wordt snel warmer en vanmiddag is het overal heter dan 30 graden. In het oosten en zuiden kan het zelfs 37 graden worden. Dit weekend wordt een stuk minder warm en het kan ook gaan regenen. En dat was het ANP-nieuws.
18: 200% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee met nu.

Aldus Cloud. Goedemorgen. Ja, het weekend komt eraan. Hè. Duidelijk verhaal. Het is vrijdag 14 augustus. Even over 10 en je luistert naar Radio Noordzee. Marleen hier. Ja, en 14 augustus, want ik vind het altijd leuk om even op te zoeken. Is dat nog iets bijzonders? Moeten we nog iets vieren? Moeten we nog ergens bij stilstaan? Kunnen we iemand feliciteren? Nou, ben jij toevallig jarig? Hey, gefeliciteerd natuurlijk. Maar 14 augustus was 30 jaar geleden een hele bijzondere dag. Want toen werd de Amsterdam Arena officieel geopend door destijds nog koningin Beatrix. Ik kan me dat ook nog herinneren. Een heleboel artiesten waren er toen bij. En als je na die tijd geboren bent, Rob de Nijs was erbij. Ruud Jacot, Marco Borsato, Willeke Alberti. Toen heette het dus nog de Amsterdam Arena. Dat werd natuurlijk in 2017 omgedoopt tot Johan Cruijff Arena. Als eerbetoon aan die voetballegende die ons land rijk is, Johan Cruijff. Die in 2016 helaas overleed. Maar op die bijzondere dag, die hele show, die werd trouwens ook live op televisie uitgezonden. En op die dag maakten wij kennis met een hele andere kant van zangeres Treintje Oosterhuis. We wisten natuurlijk al lang dat ze fantastisch kon zingen. Met Total Touch natuurlijk. Maar op dit moment, bij de opening van die arena, de Amsterdam Arena, zong zij het openingslied. Ze deed er gewoon nog alsof het gewoon geen enkele moeite kostte, nog een schepje bovenop. En wat heeft ze ons allemaal weggeblazen? Het was met dit nummer: De Zee.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Ik ben Richard Wassing met de Shownieuws Update op Radio Noordzee. De makers van de musical Willem van Oranje gaan de voorstelling al een half jaar aanpassen. Er worden verschillende scènes en liedjes geschrapt en er worden nieuwe toegevoegd, vertelt regisseur Teun Boermans vandaag in de Telegraaf. Het team gaat eind augustus 3 weken opnieuw repeteren om het verhaal meer hart en minder hoofd te geven. De musical over de Vader des Vaderlands ging in februari in première in het speciaal daarvoor gebouwde Prinsentheater in Delft. Voor Douwe Bob komt er een droom uit. Hij heeft gisteravond opgetreden in een Amerikaanse arena. Hij stond in Pittsburgh voor 20.000 man. Dat was op uitnodiging van de countryband Zac Brown, waar hij in het voorprogramma stond. Douwe kreeg die kans omdat Zac Brown een optreden van hem in de talkshow van Eva Jinek zag en helemaal verkocht was. Douwe Bob wil al heel lang een internationale carrière en dat lijkt nu dus aardig te lukken. En Donnie Roelvink werkt online verbazing met zijn uitspraken in de podcast Grensloos Gebrabbel. Hij vertelt dat hij het niet ziet zitten als een toekomstige vrouw een mannelijke personal trainer heeft. Hij zegt, als je een man hebt en je man is ermee oké, be my guest. Maar in mijn ogen is dat dan niet echt een man. Zelf zou hij liever zien dat zijn toekomstige vrouw door een vrouwelijke sportinstructeur wordt begeleid. Ook zijn toekomst in Nederland komt in de podcast ter sprake. Donnie, die zich heeft bekeerd tot de islam, sluit niet uit dat hij op een dag naar een islamitisch land verhuist. Vooral Dubai heeft hij serieus overwogen.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl. En kijk vanavond om 11 uur naar SBS6.

ook zo dol op elkaar. Rutger Kot en Paul de Leeuw, hier hoorde je ze samen met Blijf bij mij. Zometeen, voor de laatste keer natuurlijk vandaag, aangezien het vrijdag is. En volgende week we weer een nieuwe Radio Noordzeester hebben. De Radio Noordzeester van deze week is Jaap Reesema. Daar horen we straks ietsje meer over. Want wat heeft hij nou gemeen met Gordon en met Thomas Bergen? Ik vertel je straks daar alles over. Eerst gaan we naar deze band, Flair. Mooi band. Ja, niet te verwarren met het damesblad natuurlijk, de Flair. Maar dit zijn drie jongens uit Den Haag. En dit is Door het Oog van de Nacht.

0: Dit is Radio Noordzee. 200% puur Hollands.
1: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: Kluszomer bij Gamma. Van vrijdag tot en met zondag 30% korting op verf en bijt. Met de voordeelpas. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Deze week in de bonus. AH rode en gele paprika los. 1 plus 1 gratis. Alle Starbucks gekoeld. Ook 1 plus 1 gratis. En diverse AH barbecue spiezen. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
5: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
6: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
7: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
8: It's funny because it's true.
7: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
9: Kijk, daar ligt hij.

0: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
1: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
2: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Ben & Jerry's of Hertog Minis 100 of 200 milliliter voor €1. En alle Jumbo Goudse kaas 1+1 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.

0: Zeester van de Week.
1: Ja, we moeten alweer bijna afscheid gaan nemen van onze Radio Noord Zeester. Want hij is vandaag voor het laatst Jaap Reesema. En het zou zomaar kunnen dat je hebt meegekregen dat ook Jaap Reesema, net als Thomas Bergen en net als Gordon en zoveel andere mannen overigens, ontzettend zijn afgevallen, ontzettend zijn afgetraind. Jaap die deed dat ook voor een fotoshoot voor de cover van Men's Health. Dat is dat magazine waar iedere keer dan zo'n bekende Nederlandse man op de voorpagina shined. Jaap is van 80 kilo naar 68,5. Dat lijkt mij vrij weinig voor een man. Maar goed, ik ben geen expert natuurlijk. Hij moest daar wel wat voor doen en voor laten. Hij legde uit in een interview dat hij 6 keer per dag kip at. Geen alcohol dronk. Nou ja, dat laatste lijkt me eigenlijk best logisch. 6 keer per dag kip? Nee, weet niet. Ja, het is mager vlees. Dat is natuurlijk wel zo. Je hebt je eiwitjes nodig als je zo hard traint. Om er zo afgetraind uit te zien. Dat was allemaal 2 jaar geleden. Hij vertelt wel dat hij best wel wat goede gewoontes heeft overgehouden aan dat dieet. Maar ik wil afsluiten vandaag met een nummer waarin hij hele positieve, hoopvolle blik op de toekomst heeft. Waarin hij eigenlijk vertelt dat het beste deel van zijn leven en zijn dromen nog niet voorbij is. En dat nummer staat op het album Sprakeloos uit maart van vorig jaar. Ik vind het een hele mooie afsluiting van deze Radio Noordzeester deze hele week. Ik heb van hem genoten. Dit nummer heet, en dat wil ook een fantastische titel, Het Mooiste Moet Nog Komen.
0: De Radio Noordzeester van de Week.

0: Deze week in de bonus. Perla huisplants, Dotce Gusto en koffiepads. 1 plus 1 gratis. Unox soep in zak. Ook 1 plus 1 gratis. En hak, potten, pakken en staanzakken. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen.

0: mijn zwemband.
1: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
2: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
3: Geeft ruimte.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen dit weekend nog. Bouwhout vurige schaaf 2,40 meter, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
2: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
5: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
6: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
7: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
8: Voor wie zijn we van weer?
7: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
7: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
11: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
13: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
11: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Citroenen, 500 gram, maar 95 cent. En een hele wilde aanbieding. Wilde perziken, een hele kilo, maar €1,49.
12: Hands van voordeel.
11: Aldi.
14: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
15: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
12: Praxis.
16: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20,999. Suzuki, serious about fun.

0: van 11 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. Op de A59 in Brabant zijn twee mensen om het leven gekomen bij een ongeluk achteraan een file. Die file ontstond door boeren die met hun trekkers onderweg zijn naar het provinciehuis in Den Bosch. Vier auto's botsten op elkaar bij Hees. Trekkers mogen eigenlijk niet over de snelweg, maar de politie had al gezegd dat ze niet zouden ingrijpen. Boeren uit het hele land zijn naar het provinciehuis in Den Bosch gereden vanwege een spoeddebat. Die gaat over Brabantse kippenboeren die vanwege stikstofregels hun vergunning dreigen kwijt te raken. Buiten demonstreren honderden van hun collega's tegen de plannen. Daar is de sfeer goed. Er zijn vanmorgen 12 mannen en vrouwen gevonden in de laadruimte van een bloedhete vrachtwagen. Dat gebeurde bij een controle op een bedrijventerrein in Vlaardingen. Alle inklimmers zijn aangehouden. Waar ze vandaan komen is nog niet bekend. Ook de chauffeur van de vrachtwagen met Turks kenteken is opgepakt. Hij wordt verdacht van mensensmokkel. De hete zomer laat zien dat Nederland meer moet doen aan klimaatbeleid. Dat zegt klimaatminister Van Veldhoven. Volgens haar moeten we daarnaast ook kijken hoe we beter kunnen leven met de hitte en de droogte. Bijvoorbeeld door water op plekken langer vast te houden. Volgens experts krijgen we vaker met hete zomers te maken. We krijgen een tropische dag met 30 tot lokaal 38 graden. Het warmst wordt het in Limburg, de Achterhoek en Twente. Komend weekend wordt wat koeler, bevolkter en er kan regen vallen. En dat was het ANP-nieuws.
0: 200% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee met nu.

zandloopster van Robert van Hemert. We zijn begonnen aan het tweede uur van Marleen hier op Radio Noordzee. En ik ga straks gewoon nog een uurtje door. Want ik presenteer ook het lunchprogramma deze vakantieweken. Normaal gesproken door natuurlijk de meeste uiteenlopende artiesten die achter de Radio Noordzee microfoon plaatsnemen. Maar nu hebben wij de leukste fragmenten voor je verzameld voor straks. Zometeen ook, en voor de laatste keer deze week ook natuurlijk, de Nachtlink van Marleen. Welke plaat hoort daarbij? Je gaat ook Jeroen van de Boom horen. En een plaat waar nog eigenlijk een vraagteken bij staat hier op mijn lijst. Ja, dat mag jij dus invullen. Als je gaat naar radionoordzee.nl, dan kun je mij via die stuurberichtknop een berichtje sturen. Via WhatsApp kom je dan hier in de studio. Dus jij kunt mij laten weten waar ik jou blij mee kan maken. Of natuurlijk, je kunt ook iets voor iemand anders aanvragen. Ja, en zo vlak voor het weekend denk ik dat er wel een feestje gevierd wordt in Huizen van Dam. Nicolette van Dam is jarig. Wordt 42 vandaag. Van harte gefeliciteerd. Plaatje dan maar draaien voor Nicolette. Want ik heb zo het gevoel dat ze deze wel kan waarderen. Ook natuurlijk een van de mensen achter de Amsterdamse zomer. Ik bel je zomaar even op van Gordon.

0: Shownieuws.
1: Ik ben Richard Wassing met de shownieuws-update op Radio Noordzee. Na het enorme succes van Zoele Zomernachten heeft Rutger van Barneveld opnieuw een hit te pakken. Zomer, Zon en Strand, een remake van een eerder uitgebracht liedje, is inmiddels 1,7 miljoen keer gestreamd. Toch zijn niet alle fans blij met de nieuwe versie, omdat het achtergrondkoor te zacht zou staan. Ze geven dan ook de voorkeur aan het origineel. Rutger vertelde gisteravond in Shownieuws dat hij volledig achter zijn remake staat. Hij zegt, je moet ook wel een beetje met je tijd mee. Je krijgt het liedje nooit helemaal hetzelfde. Voor Douwe Bob is er een droom uitgekomen. Hij heeft gisteravond opgetreden in een Amerikaanse arena. Hij stond in Pittsburgh voor 20.000 man. Dat was op uitnodiging van de countryband Zac Brown, waar hij in het voorprogramma stond. Douwe kreeg die kans omdat Zac Brown een optreden van hem in de talkshow van Eva Jinek zag en helemaal verkocht was. Douwe Bob wil al heel lang een internationale carrière en dat lijkt nu dus aardig te lukken. En de makers van de musical Willem van Oranje gaan de voorstelling al na een half jaar aanpassen. Er worden verschillende scènes en liedjes geschrapt en er worden nieuwe toegevoegd, vertelt regisseur Teun Boermans vandaag in de Telegraaf. Ook duurt de voorstelling voortaan korter. De musical over Willem van Oranje ging in februari in première in het speciaal daarvoor gebouwde Prinsentheater in Delft.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl en kijk vanavond om 11 uur naar SBS6.

0: Wie is de mol?
1: Straks te horen in het lunchprogramma en hier gewoon op de plaat. Wie is de mol?
2: De link van Marleen.
1: De laatste link van Marleen vandaag is een nacht. Alle platen die we deze week gedraaid hebben op deze plek in het tweede uur van Marleen hier op Radio Noordzee. Ja, die hebben iets met de nacht te maken gehad. Je hebt Gerard Joling voorbij horen komen. Kraantje Papi en Guus Meeuwis, Roxy Dekker. En tot slot hebben we Agda en de Munnik. En dat is geen single geweest, dus het zou zomaar kunnen dat je dit nummer eigenlijk nog niet zo vaak hebt gehoord. Het speelt zich af op een terras, moet je voorstellen, in het Vondelpark, waar een man aan zijn vrouw vraagt met wie zij in dat Amsterdamse Vondelpark nou toch vreemd ging. Wat awkward, wat ongemakkelijk. Thomas Agda die heeft het nummer geschreven, die kreeg de inspiratie voor dit nummer toen hij zelf op het terras zat voor een café daar. Dit nummer heet dus Vondelpark vannacht. Agda en
2: de link van Marleen.

0: KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vanne, gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life. Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
6: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Fix die ruit voor je.

0: fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
1: Laat de eerste keer gratis bij Fastned. Ga naar fastned.nl/gratisladen.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
4: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto-telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.

De prachtige klanken van Jeroen van der Boom werd de tijd maar teruggedraaid. Over tijd gesproken, het is hoog tijd om het verzoekje in te lossen. Ik heb een berichtje gekregen van Nathalie of Natalie. En Daan die wilde heel graag voor Natalie, dat is het eigenlijk. Daan die wil graag voor Natalie Fleming en Zoë Tauran en Ronnie Flex horen. Alles op gevoel, dat past bij haar, zegt Daan. Dus deze is voor Daan, maar ook voor Natalie natuurlijk, van Daan. Dankjewel voor je berichtje en geniet van alles op gevoel.

0: over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
1: Deze week in de bonus. Perla huisplants, Dolce Gusto en koffiepads. 1 plus 1 gratis. Unox soep in zak. Ook 1 plus 1 gratis. En hak, potten, pakken en staanzakken. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen verbazen je.
3: Oh my god.
2: Zo dus.
3: Wow.
2: Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
4: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten, fiscusproof, op 1 verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
5: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
4: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
6: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
7: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
8: Maar hey, met de nieuwe

0: bedrijf super voordelig.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle aanmerk ijsrepen 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week. Alle raak vruchtensiroop 0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 12 uur.
5: Goedemiddag, ik ben Daan Langkamp. De A59 richting Den Bosch is dicht na een dodelijk ongeluk. Een auto reed in op een file die werd veroorzaakt door langzaam rijdende trekkers. De twee inzittenden overleefden dat niet. Het werd een soort kettingbotsing en daarbij raakten ook mensen gewond. De trekkers waren onderweg naar Den Bosch, waar een boerenprotest bezig is. En dat speelt zich allemaal af rondom het provinciehuis. Daar is een debat over stikstofvergunningen en er is een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers. Toen het nieuws over het ongeluk bekend werd, is buiten de muziek zacht gezet. De organisatoren noemen het ongeluk verschrikkelijk en ze houden hun podiumprogramma ingetogen. Een natuurbrand in Kroatië, in de badplaats Omiš, heeft veel toeristen getroffen. Er zijn ook Nederlanders geëvacueerd. Er vielen 36 gewonden, 7 zijn in levensgevaar. 1000 inwoners zijn op de vlucht. De brand woedt tussen de rotsen, waardoor het blussen lastig is. En de Consumentenbond waarschuwt voor belletjes met onzinverhalen over energiebesparen. Het gaat om verkopers van Groen Adviespunt. Ze zetten mensen onder druk om bijvoorbeeld thuisbatterijen aan te schaffen of akkoord te gaan met een adviesgesprek voor honderden euro's. Zeg je eenmaal ja, dan kom je er volgens de bond bijna niet meer vanaf. Het wordt heet, 30 tot lokaal zelfs 38 graden. Aan zee staat wel een verkoelende zeebries, daar is het beter uit te houden. Dit weekend minder heet en kans op regen. En dat was het ANP-nieuws.
4: Dit is Radio Noordzee. 200% puur

voor Bluff. Wat zou je doen? En daarvoor de zwoele nachten van Rutger van Barneveld. En daarmee is het lunchprogramma officieel geopend. Eet smakelijk als je lekker aan het lunchen bent. Dus geen artiesten vandaag. Althans, ja, wel artiesten natuurlijk. Maar dan de hoogtepunten van de afgelopen maanden. Want wat hebben we een mensen voorbij horen komen hier op Radio Noordzee, die tussen 12 en 1 het lunchprogramma presenteerde. Ja, en we hebben een aantal leuke fragmenten voor je verzameld. Zo hoor je zo meteen René Vroger over het geheim achter het succes van Bolle Jan. Nou, en daarna, of dat al niet genoeg is, blijven we even lekker in de volksmuziek. Want we hebben ook een heel leuk verhaal van Amar. Je weet wel, Ali Hazes. Dus ja, ik heb eigenlijk nog maar één vraag aan je.

0: Café Bolle Jan is een van de meest legendarische cafés in Nederland. Hè. Daar heb je ongetwijfeld van gehoord. Want vele artiesten die zijn daar hun carrière begonnen. René Vroeger is natuurlijk één van hen. En hij vertelt wat nou het geheim is achter het succes van Bolle Jan.
1: Nou, ik weet niet precies wat het geheim van Bolle Jan is. Het is wel zo dat ik ben daar begonnen dat ik een jaar of 16 was. En ik denk mede doordat ik daar mijn beginjaren gedaan heb. Ik heb daar mijn vak geleerd. En in zeker begin jaren 90 kwamen er toch wel heel veel artiesten, zangers. Mensen die eigenlijk ook wel een beetje mijn kant op wilden. Die ook wel de muziek in wilden. En daar toch wel heel veel inspiratie uit haalden. Dus ja, en natuurlijk, zeker, het is jaren geleden. Maar de mensen kwamen allemaal zingen en die zongen allemaal liedjes van René Vroeger. Wat ik natuurlijk weer helemaal te gek vond. Dus daar werd Bolle Jan weer heel erg beroemd door. Nou, Bolle Jan is natuurlijk, overigens is Bolle Jan natuurlijk wel ooit begonnen met mijn vader. Die dus Bolle Jan was. Maar ik denk dat het echte geheim van Bolle Jan is het feit dat het echt is. En dat je de muziek die ze draaien. Ze zijn ook altijd op de hoogte van de laatste grote hit. En het leuke van Bolle Jan is, je kan daar alles draaien. Ik heb daar vroeger van Queen tot Willy Alberti, van Johnny Jordaan tot Elvis Presley. Alles is mogelijk in Bolle Jan. En als het maar mooie muziek is.

0: allereerste Nederlandstalige hits van het moment. Gooi je ieder weekend in de Noordzee Top 30.
1: Ik zeg ciao, doei, adio.
0: Lucht van den Braak, tel ze voor je af. Elke zaterdagmiddag van 2 tot 4. En op zondag

0: Thomas Bergen hoorde je zo vlak voor de klok van 12:30. Zometeen Amar.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Douwe Egberts koffie, 25% korting. En Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
2: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt Klompoor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
4: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu 2,5 prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
9: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
10: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
11: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.

0: Want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
1: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
2: Welkom bij de verfzaak.
1: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
3: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
2: Welkom bij
1: naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
4: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
2: Vakantie.

0: De Vlam in de Pan van Jari Hellegers. Ja, Amar, zoals beloofd, de bijnaam van Amar weet je ongetwijfeld, is Ali Hazes. André Hazes is dan ook echt zijn grote voorbeeld. En dat heeft hem ertoe gezet om zelf volkszanger te worden.
1: Toen ik dat wist, was echt toen ik het snik van André Hazes onder controle had. Niet omdat ik het zo graag wilde, maar omdat ik het stoer vond. Dus toen ik aan het zingen was, want je had zo'n appje en dan kon je karaoke-app op je telefoon downloaden. En toen ik het liedjes van André Hazes zong, dacht ik van, Jezus, die snik heb ik onder controle. Dus ik dacht toen, ik wil een volkszanger worden.

Dennis omhoog van Rowan Hersen. Ik doe mijn best op die uitspraak. Ik hoop dat ik het een beetje kan waarmaken. Ik doe in ieder geval mijn best. Laat ik het daarop houden. We lopen richting de klok van 1. Dat betekent dat het lunchprogramma ten einde is. Maar niet gevreesd, want je hebt nog een hele leuke vrijdagmiddag voor de boeg hier op Radio Noordzee natuurlijk. Ik wens je in ieder geval alvast een geweldig weekend. Ik hoop dat alles in zit wat je nodig hebt. Moet je uitrusten, dan kan je uitrusten. Wil je lekker in actie komen, dan hoop ik dat dat mogelijk is voor je. Geniet er in ieder geval van. Ik zeg cheerio!

0: het altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
1: geeft ruimte.
2: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
0: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
3: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
4: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Want bij ons laat je gratis gaatjes schieten en krijg je 25% korting op je eerste oorbellen. Een eeuwig aandenken. Aan die vakantieliefde uit Duitsland. Bij Lucardi laat je al bijna 40 jaar gratis gaatjes schieten. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
5: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Boss en Calvin Klein. Final sale. Nog tot en met zondag in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
7: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Alleen dit weekend nog de 15 mm OSB 3 constructieplaat voor maar €11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier.
8: Heel veel halen, heel weinig betalen. Patrick Pleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow. En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
9: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
10: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
12: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
13: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
12: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
10: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Citroenen, 500 gram, maar €0,95. En een hele wilde aanbieding. Wilde perziken, een hele kilo, maar €1,49.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
14: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Daan Langkamp. De organisatie van het boerenprotest in Den Bosch heeft boeren opgeroepen om bij hun terugreis niet over de snelweg te rijden met hun trekkers. Boeren veroorzaakten vanmorgen op de A59 bij Hees een file en daarin gebeurde een dodelijk ongeluk met 4 auto's die op elkaar botsten. 2 mensen kwamen om het leven. Er zijn volgende week extra strenge verkeerscontroles bij de Merwedebrug over de A27 en die beginnen maandag, dat zegt Rijkswaterstaat. Vrachtwagens die ondanks het verbod toch over de verzwakte brug rijden, worden van de weg gehaald en krijgen meteen een boete. Vaak zijn het vrachtwagens met een buitenlands kenteken. Acteur Hans Beyer is overleden. Hij is vooral bekend als B100 uit Bassie en Adriaan, met zijn herkenbare lange jas, rode telefoon en uitschuivende antenne. Verder speelde hij in onder meer Vlodder, Het Zonnetje in Huis en Goede Tijden Slechte Tijden. Bassie en Adriaan noemen het overlijden van Beyer op hun Facebook droevig nieuws. En Max Verstappen draagt weer een bijzondere helm tijdens de Grand Prix in Zandvoort volgend weekend. Eerder droeg hij onder meer de kleuren van de Nederlandse vlag en een opvallende leeuw. Dit keer kiest hij voor Delfts blauw. Het is voorlopig de laatste Dutch Grand Prix. Verstappen won 3 van de afgelopen 5 edities. Het is heet, alleen in het uiterste noorden is het op dit moment nog onder de 30 graden. In het zuiden en oosten kan het lokaal 38 graden worden vandaag. Dit weekend wordt minder heet en dan is er ook kans op regen. En dat was het ANP-nieuws.
0: 200% puur Holland. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee. Met nu Vincent de Leijzer.

vrijdagmiddag van Radio Noordzee. Op weg naar je hopelijk lekker vrije weekend. Monique Smit is alvast min of meer begonnen. Ze is wild, ze is niet meer te houden. Je hoort daar net 200% puur Hollands. Dat is Radio Noordzee. Mijn naam is Vincent. Op deze vrijdag 14 augustus, de dag van de hagedis. Wereldhagedissendag, mag je ook zeggen. Wist je dat dat vandaag is? Wist ik ook niet totdat net iemand een papiertje onder mijn neus duwde. Ik sla hem zelf even over als je het niet erg vindt. Ik woonde ooit op een zolderetage in Hilversum. Mijn benedenbuurman die had twee hagedissen in zo'n grote glazen bak. Zo'n groot terrarium. Je voelt aan wat er een keer op een avond gebeurde, hè? Klop, klop, klop, op mijn deur. Goedenavond, Vincent. Heb jij misschien een van mijn twee hagedissen gezien? Die zit niet meer in dat terrarium. Dan ga je niet lekker naar bed. Dan ben je toch bang dat als je de deken openslaat, dat er twee van die oogjes zo je recht aankijken. Dat gebeurde gelukkig niet. Zat niet in mijn zolderappartement. Hij is een dagje later, geloof ik, alweer gevonden. Zat ergens bij die jongen zelf achter de verwarming. Maar toch, hagedissen, ik sla hem even over. Wolter Kroes, die slaan we zeker niet over. Die hoor je over een paar minuten. Ook Benny Nijman komt eraan bij Noordzee. Naar Rousseau met Emma Heesters. Dit is Liefdesverdriet.

waarvan een denkt, is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht en ook zijn flat.

Vrijgezel. Radio Noordzee, 200% puur Hollands met Benny Nijman. Vrijdag, dat is een beetje nieuwe muziekdag. Zowel bij Radio Noordzee als ook wereldwijd. Al die streamingdiensten die plaatsen dan al die nieuwe liedjes. En dus is het een mooi moment om de nieuwe Hollandse hitflits bekend te maken. Tenminste, niet nu. Het zou een beetje voorbarig zijn. Nee, Luc van der Braak gaat dat vanmiddag na vieren doen in een nieuwe zomermiddagshow. En dus hoor je deze nu voor het laatst.

0: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
2: Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden. Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op byd.com.
3: Deze week in de bonus. Perla Huisplants, Dolce Gusto en Koffiepads. 1 plus 1 gratis. Unox soep in zak. Ook 1 plus 1 gratis. En Hak, potten, pakken en staazakken. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
5: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
4: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
6: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
7: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
6: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
7: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
8: Warmtepomp, niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
9: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
8: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
10: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
11: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
12: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
13: It's funny, because it's true.
12: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
11: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
14: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
15: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
16: Praxis.
17: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
18: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
19: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
20: Opgelost. Autotaalglas.
21: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
22: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter... per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Mark, Flor en Snelle bij Noordzee. Parkje, biertje, vrienden.
1: Radio Noordzee op de dansvloer.
0: Een lekker zomerse klassieker van Splitsing hoor je zo meteen. Ook Samantha Steenwijk komt eraan. Haar nieuwste, ken je die al? Je weet niet wat je mist. Maar eerst even de dansvloer op. Misschien even een warming-up voor de Vrijmibo van zometeen. Misschien gewoon thuis even stoelen en tafels aan de kant. Even lekker de voetjes van de vloer. Als je denkt, voetjes van de vloer. Ik ben helemaal niet zo motorisch aangelegd dat mij dat lukt. Beetje meetikken met je rechtervoet is ook officieel toegestaan. Deze keer in Op de Dansvloer Gerard Joling. Die had een jaar of 20 geleden deze hele grote hit. In eerste instantie leek hij te floppen. Het voordeel was, Gerard presenteerde in die tijd iedere week voor SBS6 Sterren Dansen op het IJs. En toen dacht hij, weet je wat, als ik nou gewoon iedere week even mijn eigen liedje ga zingen aan het einde van het programma, dan wordt het vast een hele grote hit. Leren heel veel mensen het kennen en zo gebeurde het inderdaad. Gerard Joling, dit is Maak Me Gek.
1: Radio Noordzee, op de

Het zijn die gasten van Wind en Zeilen, waarin ze ook zingen Geef me zon en, inderdaad, Noordzee. Bij deze, alsjeblieft, voor jou, 200% puur Hollands. De mannen van Splitsing. En ze hadden nog zo'n lekkere zonnige zomerse ethisch hit. Die hoorde je net dus één zomer lang. Over zomers gesproken, wat dacht je van deze? Wesley Bronkhorst, alvast de bestelling doorgeven voor de Vrij Nibo. Ik drink rosé. Ik ga...

0: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
1: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
4: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
6: Lekker energiek blijf je met VitaPro. Want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitapro.nl.

0: Spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
2: Kluszomer bij Gamma. Van vrijdag tot en met zondag 30% korting op verf en bijt. Met de voordeelpas. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Zo heb je een eerste klas Samsung Galaxy Chromebook Go met Intel Celeron processor voor €199. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Optimaal drinkyoghurt, alle literpakken, 1 plus 1 gratis. En alle Grols, Warsteiner en Lowlander 0.0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
5: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
6: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
8: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 2 uur.
9: Goedemiddag, ik ben Daan Langkamp. Bijna iedereen gaat er volgend jaar iets op achteruit. Dat denkt het Centraal Planbureau. Vooral stellen zonder kinderen krijgen het moeilijker. Komt onder andere door de stijgende prijzen door de Iran-oorlog. Verder zegt het CPB dat onze overheid steeds meer geld uitgeeft dan er binnenkomt. Vooral aan defensie en gestegen rente. Veel boeren die demonstreren bij het provinciehuis in Den Bosch houden het voor gezien. Ze rijden met hun trekkers terug naar huis. De organisatie van het boerenprotest heeft ze gevraagd om niet over de snelweg te gaan na het ongeluk met 2 doden op de A59. Er was een kettingbotsing in een file die door boeren was veroorzaakt. Een woonwijk in het westen van Maastricht blijft tot en met volgende maand nog veiligheidsrisicogebied, dat zegt de burgemeester. Afgelopen dagen waren daar problemen met jongeren die brandjes stichtten, vuurwerk afstaken en bewoners intimideerden. Daar zijn in Maastricht nu 2 jongens voor aangehouden. En het gaat goed met de Nederlandse estafetteploegen op de EK Atletiek in Engeland. De mannen en de vrouwen hebben de finale bereikt van de 4x400 meter. Femke Broeders-Bol kreeg rust en deed niet mee. Zij loopt vanavond de finale op haar nieuwe onderdeel, de 800 meter. Het is tropisch warm, 30 tot lokaal 37 graden. De hoogste temperaturen zijn in Twente, de Achterhoek en Limburg. Dit weekend wordt minder heet en dan is er meer kans op regen. En dat was het ANP-nieuws.
8: 200% puur Hollands. Radio Noordzee, met nu Vincent de Leijzer.

Laatste dagje van de vakantie, tenminste als ik het weekend niet meetel. Dat zegt Monique. Dankjewel voor je berichtje. Radio Noordzee-luisteraar Monique, ze zegt er ook nog bij. Maandag beginnen de scholen weer. Die drie kids van me moeten weer aan de bak. Het zal stil zijn in huis. Ik weet niet waar in Nederland je precies woont, Monique, maar dat moet ongetwijfeld in de noordelijke provincies zijn. Want inderdaad, maandag beginnen daar de scholen weer. Vandaag dus toch een beetje de laatste echte vakantiedag. Als je in het zuiden of in het midden van het land woont, dan heb je mazzel. Alhoewel, dan heb je ook later zomervakantie gekregen. Dus het compenseert elkaar weer een beetje. Maar daar kun je er nog even 1 of 2 weekjes van genieten. Radio Noordzee, 200% puur Hollands. De vrijdagmiddag. Goedemiddag, mijn naam is Vincent Gerspardoel. Die hoorde je net trouwens met Ik neem je mee. Jeroen van der Boom komt eraan. Naar Jan Smit.

je wil appen met Radio Noordzee, contact wil leggen, iets met ons wil delen, iets kwijt wil, iets wil zeggen, iets wil vragen. Het mag allemaal, vinden we hartstikke leuk, hartstikke gezellig. RadioNoordzee.nl, als je nooit eerder contact hebt gehad met ons, dan moet je even naar RadioNoordzee.nl gaan. Daar vind je de app-button, stuurbericht staat erbij en dan wijst eigenlijk alles zich vanzelf. En via die manier kunnen we contact leggen. Berichtje net gehad van Ricardo, die zegt heerlijk droomland. André Hazes en Paul de Leeuw hoorde je inderdaad net bij Radio Noordzee. Hij zegt er ook nog bij, ik heb laatst op YouTube weer eens die clip gezien waarin ze verkleed als kabouters rondlopen. Dat is inderdaad een heel oud fragment van De Schreeuw van de Leeuw dat Paul de Leeuw ooit presenteerde. Je moet er maar eens checken. Paul de Leeuw, André Hazes, Droomland, Kabouters. Als je dat intikt op YouTube, als je een paar minuten over hebt binnenkort, dan vind je het vanzelf. Flair nu bij Noordzee, door het

0: strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Profiteer alleen dit weekend nog van 30% korting op alle Sigma buitenlak. Karwei, maak het mooier.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
2: Oh my god.
1: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
7: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
8: Müller Milk, the moo you can't resist.
5: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
10: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
11: Heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
12: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
2: Rustig, adem in,
1: ja, maar misschien
2: uit.
1: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
2: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Fix die ruit voor je vakantie.
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
6: Wauw deals bij Ethos. Zoals alle Bioderma, nu 50% korting. Dat is je favoriete skincare voor de beste prijs. Kom voor nog meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl.

0: Welkom bij Radio Noordzee. 200% puur Holland. Van Agda in de Munnik tot Frans Bauer.
1: Heb je even voor mij? Maak wat tijd voor me vrij.
0: Noordzee. En van John de Bever tot Hanna Mee. Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200% puur.

0: Het vuurwerk van Radio Noordzee is gelukkig veilig vuurwerk. Vuurwerk dat ook nooit verboden wordt. Wel zo belangrijk. Senna en Sven Verstegen hoorden je. Die heet dus ook gewoon vuurwerk. Inderdaad, die samenwerking uit de Noordzee top 30 van dit moment. En Senna was vorige week nog te gast bij Luc van der Braak in de zomermiddagshow. Over een dik uur een nieuwe aflevering. Kletste ze even bij, mocht ze meepresenteren. Onder andere ook het weerbericht voorlezen als professionele weervrouw. En ze gaf antwoord op een heleboel vragen. Onder andere op deze. Luc vroeg, Senna, je bent nu wat bekender. Zitten daar ook nadelen aan?
1: Eerst als ik op stap ging, dan wist niemand wie ik was. En nu is dat wel ooit. En soms heb ik ook nog wel eens ooit een weekendje vrijgenomen. Dat ik lekker met vrienden even een keer wel gek ga doen. Ik bedoel, ik ben 22. Ja. En als je dan wat gedronken hebt, willen mensen op de foto. Maar ja, dan zie je er niet altijd even fris uit.
0: Ze gaf wel aan, ze vindt het hartstikke leuk om met iedereen op de foto te gaan. Alleen let een beetje op dat ze er niet al te brak uitziet. Dat is eigenlijk een beetje kort samengevat de boodschap. Over een dik uur dus een nieuwe aflevering van de Zomermiddagshow. Luc van der Braak is druk bezig met de voorbereidingen. Vandaag de gast, Delano Dunker. Nu Circus Custers.

0: verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, eet smakelijk voor straks.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Heel veel halen, heel weinig betalen. Patrick Pleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
0: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
3: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
4: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
5: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.

0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
3: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
2: En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel.

0: van 3 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Tientallen trekkers zijn toch weer de snelweg opgegaan, ondanks de oproep van het kabinet en Farmers Defence Force om dat niet te doen. Ze rijden onder meer op de A2 bij Empel en de A1 bij Markelo. Vanochtend vielen er 2 doden bij een ongeluk dat was veroorzaakt door een trekkerfile. Ministers die om extra geld vragen voor Prinsjesdag komen voor een dichte deur te staan, zegt minister Heijnen van Financiën. Hij vindt dat iedereen zijn eigen begroting op orde moet krijgen. Eerder vandaag waarschuwde het Centraal Planbureau dat het begrotingstekort dit jaar zal oplopen. Rioolwater zuiveren, waarmee boeren daarna hun akkers kunnen besproeien, gaat voorlopig niet gebeuren. Het leek een goede oplossing tegen de lange droogte, maar de Wageningen Universiteit zegt dat het niet zo makkelijk is. Het kan jaren duren voor je zeker weet dat al het gif eruit is en je het rioolwater veilig kan gebruiken. En Ajax raakt een van zijn beste spelers kwijt, de Belgische aanvaller Mika Gods. Volgens een betrouwbare transferspecialist gaat hij voor 55 miljoen euro naar Paris Saint-Germain. Gods was vorig seizoen erg belangrijk voor Ajax. Hij scoorde 17 keer en bereidde 13 doelpunten voor. Het is zonnig en heet met 30 tot lokaal 37 graden. Aan de kust soms iets koeler door een wind van zee. Morgen buien en een stuk minder warm met een graad of 26. En tot zover het ANP nieuws.
0: 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee. Met nu Vincent de Leijzer.

vrijdagmiddag van Radio Noordzee. Je hopelijk lekker vrije weekend komt dichter en dichterbij. Een paar uurtjes nog even doorbijten. Door die zure appel heen op je werk. En dan is het hopelijk lekker weekend zometeen. Waylon en René Vroger, die hoorden je net met Hoe de Liefde Gaat. Als je contact wil leggen met Radio Noordzee, misschien iets wilt delen met ons, iets kwijt wilt, wees welkom. Vinden we hartstikke gezellig. En mocht je nou denken, hoe doe ik dat dan precies? Dat heb ik nooit eerder gedaan. Noordzee zit niet in mijn contacten. Ga even naar de website, naar radionoordzee.nl. Daar vind je de app-button. Stuurbericht staat erbij. Je kunt het eigenlijk niet missen. Als je die aanklikt, dan wijst alles zich vanzelf. Komt al lekker veel binnen. Dankjewel Mandy voor je appje. Zij zegt, heerlijk bijna vakantie. Heerlijk, Mandy. In het noorden van het land is de vakantie eigenlijk voorbij na vandaag. Maandag beginnen de scholen. Mandy gaat juist lekker. Ze zegt snel de laatste mailtjes eruit. Dan gaat de out-of-office reply 2 weken aan. Jan-Willem, die appt. Op mijn balkon met Noordzee aan. De bovenburen hebben al 3 keer gevraagd of de radio zachter kan, maar ik blijf jullie promoten. Heel goed, Jan-Willem. Dank je wel. En Rafael zegt in de auto voor een weekendje Zeeland. Iets van bluff zou wel toepasselijk zijn nu. Ik had je berichtje al gezien door Rafael. Het is geen paranormale gave dat ik precies nu bluff instart. Maar je hoort ze wel bij Radio Noordzee. Hier is Alles is Liefde. En Rafael, geniet ervan in Zeeland. Alles.

Belangrijke levensles van Gordon. Geniet van het leven, want het is zo weer voorbij. Je hoort hem bij Radio Noordzee, 200% puur Hollands. Mo komt eraan naar Guido van der Graaf uit de Noordzee tot 30 van dit moment. Morgenmiddag een nieuwe aflevering. Luc van der Braak telt ze dan voor je af. Dat doet hij iedere zaterdag vanaf 2 uur. De 30 populairste Nederlandstalige hits van het moment. En op zondag kun je in de herkansing vanaf 10 uur 's ochtends.

0: willen zijn.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
1: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
4: Alle verf super voordelig.
5: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.
6: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium Sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
7: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
8: Tuurlijk wel!
7: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
9: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Ice Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
7: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
10: Zo, de goal van Wesley Sneijder, onze record international.
11: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
12: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
13: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
14: Nu op heel veel sportartikelen. Tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
15: Deze week in de bonus. AH rode en gele paprika los. 1 plus 1 gratis. Alle Starbucks gekoeld. Ook 1 plus 1 gratis. En diverse AH barbecue spiezen. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
16: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
17: Je hebt een cadeaubon. Maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
16: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
18: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
19: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
20: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
21: Fans van voordeel.
20: Aldi.
22: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Radio Noordzee. 200% puur Holland. Radio
1: Noordzee. Dat is je boy Lil Kleine, je weet wat we zeggen. Maar we

0: mijn dag.
1: Een echte duizendpoot is hij. Jochem Meijer, natuurlijk vooral cabaretier, maar ook kinderboekenschrijver. Misschien ken je de gorgels wel. Ik lees dat wel eens voor aan mijn dochter van 6,5. Die vindt dat fantastisch. Is ook echt heel leuk geschreven. Hij is gelegenheidszanger. Dat hoorde je net bij Noordzee. Mijn dag, een van die liedjes uit zo'n cabaretvoorstelling. En hij is ook meesterimitator. Ik vind ze zo geweldig, die typetjes, die persiflages van Jochem Meijer op BN'ers. Even een van mijn favorieten voor je opgezocht. Jochem Meijer, die als Stef Bos nadoet hoe het zou klinken als Stef een après-ski-hit zingt. Dat gaat zo.
2: Doma, doma. Een toppertje en een briezer ananas. Ik heb een toeter op mijn waterscooter. En dan mij toeter ik naar jou, papa.
1: Het is net echt Stef Bos, vind je niet? En dat papa maakt het helemaal af. Hij doet in diezelfde sketch ook nog Henk Westbroek na Herman van Veen. Abel, check maar eens op YouTube een keer. Imitaties, Jochem Meijer, kom je het wel tegen. Dit is Jeffrey Heen.

0: 104. En op zondagochtend hoor je hem gewoon nog een keer. Van 10 tot 12.
1: Geef mij meer tijd met jou.
0: De Noordzee Top 30.
1: Ik wil de zon zien zakken in de zee.
0: Natuurlijk, bij Radio Noordzee.

0: Zuid-Amsterdam.
1: Chris Cross Amsterdam, André Hazes en Tabita. Ze komt uit Amsterdam. Radio Noordzee, 200% puur Hollands. Dit zijn de Troubadours en voor iedereen na vieren. Een nieuwe aflevering van de Zomermiddagshow, de vrijdageditie. Luc van der Braak, onder andere zometeen de bekendmaking van de nieuwe Hollandse hitflits. En een leuke gastpresentator, Delano Dunker. Veel plezier.

0: Deze week in de bonus. Perla Huisplants, Dolce Gusto en Koffiepads. 1 plus 1 gratis. Unox Soep in Zak. Ook 1 plus 1 gratis. En Hak, Potten, Pakken en Staanzakken. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
2: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
1: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
2: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
6: ANWB en gaan. Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
7: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
6: Vakantieveilingen. Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
8: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
9: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
11: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
12: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
13: Simyo.
14: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle A-merk ijsrepen, 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Raak vruchtensiroop Zero, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
15: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 4 uur.
16: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Premier Jette heeft kritiek op de Brabantse politie. Die had volgens hem nooit mogen zeggen dat agenten niet gaan ingrijpen als trekkers langzaam over de snelweg zouden rijden, onderweg naar het boerenprotest in Den Bosch. In de file die daardoor ontstond gebeurde vanochtend een ongeluk waarbij 2 doden vielen. Ondertussen zijn de boeren in Zeeland ook bezig met protesteren. Er rijden allemaal trekkers over de N59 van Zierikzee naar Burghaamstede en zorgen daar voor een lange file. Het is daar vandaag extra druk met vakantieverkeer. De boeren hebben hun protest wel aangepast na het ongeluk in Brabant. De lage waterstanden zorgen voor een nieuw probleem. Op steeds meer plekken zijn zogenaamde drenkelingenladders niet meer bereikbaar, zegt Rijkswaterstaat. Dat zijn ladders die aan de kade hangen, zodat mensen uit het water kunnen klimmen als ze erin zijn gevallen. Ook loopbruggen naar stijgers zijn soms lastig bereikbaar. En eredivisiebaas Jan de Jong denkt erover na om de play-offs voor Europees voetbal te schrappen, zegt hij in een interview met het AD. Met het systeem van nu maakt bijvoorbeeld ook de nummer 8 van de eredivisie kans om Europa in te gaan en niet per se het hoogst geplaatste team. En dat wil de Jong anders. Het is zonnig en heet met 30 tot lokaal 37 graden. Aan de kust soms iets koeler door een wind van zee. Morgen buien en een stuk minder warm met een graad of 26. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Radio Noordzee, verkeer.

0: Nick en dan is Simon nooit ver weg. Tenminste, in deze tijd niet. Je hoorde alles overwinnen bij Radio Noordzee op vrijdagmiddag om 4:08. De vrijdagmiddagborrel staat op het punt van beginnen. En fijn dat je gekozen hebt om die door te brengen bij je vrienden van de radio. Wij zijn 200% puur Holland.
1: De Radio Noordzee Zomermiddagshow.
0: Ja, en nog even geen René Verkerk en co, want die zijn nog even heerlijk met vakantie. René Verkerk ligt inclusief ingesmeerde kale bol ergens op een heerlijke tropisch strand, volgens mij. Mijn naam is Luc, maar we gaan samen lekker dat weekend inluiden. Op deze tropische dag, waar het lokaal weer 7 à 38 graden is geworden. En ik dacht, weet je wat, om dat nou te vieren, hè, dat het ook in Nederland gewoon hoogzomer is. En dat het weekend gaat beginnen, gaan we zometeen tussen 5 en 6, gewoon een uur lang, alleen maar Nederlandstalige zomerhits draaien. Dus denk daar vast over na, wat zou je graag willen horen? Het moet Nederlands zijn en zomers, maar dan mag eigenlijk alles. Van André Hazes tot een nieuwe hit van Ray en Beer, de Zonnebank. Hè, gaat ook uiteraard over de zon op je kruin, maar dan ja, op een andere manier. Laat maar doorkomen. Zorg ervoor dat je vast met ons kunt appen. Kan heel makkelijk. Ga naar radionoordzee.nl op je mobiele telefoon. Klik je op stuur een bericht en hoppakee. Dan zitten we gewoon bij elkaar in de WhatsApp. Zo makkelijk kan het zijn. Altijd leuk als je wat inspreekt. Hè, dan kom je met je eigen stem op de radio. Dus even kijken. Ik heb hier Arend bijvoorbeeld. Die sprak al wat in. Volgens mij is Arend een van de mannen die niet het geluk heeft dat hij al een zomervakantie heeft. Even luisteren.
2: Hey, Radio Noordzee. Ja, wij moeten nog even door. Ik ben bang dat wij de vrijdagmiddagborrel niet gaan halen. Dus kun je iets draaien met een klein beetje energie erin. Dan werken we misschien wel harder door. Nou ja, tenminste mijn collega's dan. Yo, groeten van Arend.
0: Nou, Arend, sterkte met je collega's dan, zou ik zeggen. Iets met een klein beetje energie. Ja, dat komt uiteraard altijd goed bij Radio Noordzee. Wat dacht je van deze? Oh, het zweet druppelt al van...

0: thema lied voor het aanstaande weekend. Monique Smit, je hoorde voorlopig niet naar huis.
1: De Radio Noordzee Zomermiddagshow.
0: Ja, dat weekend staat op het punt van beginnen. Alleen maar good vibes, zou je in het Engels zeggen. Wij zijn uiteraard 200% puur Holland. Dus alleen maar leuke dingen, zeggen wij dan. En over leuke dingen gesproken, in het land van het vreselijke nieuws dat je de hele dag om de oren waait, weet je wel, oorlogen, economische crisissen, brandstofprijzen die door het dak gaan, is het misschien op vrijdagmiddag wel lekker als we een klein beetje goed nieuws krijgen, toch? Nou, dat goede nieuws ga ik je mededelen, want de hartoperatie van good old Henk Wijngaard is succesvol verlopen. Je hebt dat misschien wel meegekregen. Eerder deze week kwam het nieuws dat Henk onder het mes moest. Alle festivals, optredens afgezegd deze zomer. Nou ja, Henk dragen wij uiteraard een warm hart toe. Hij zou eigenlijk gisteren geopereerd worden. Dat is vanwege een spoedgeval toen uitgesteld naar vandaag. En zijn management meldt nu dat de operatie van de inmiddels toch 80-jarige zanger goed is verlopen. Hij is overgeplaatst naar de intensive care van het Isala ziekenhuis in Zwolle, waar hij zal gaan herstellen. En zodra er meer nieuws is, zullen we dat laten weten, besluit zijn management. Nou, dat is in ieder geval goed nieuws, hè, dat Henk er goed doorheen is gekomen vandaag. En laten we met z'n allen hopen dat we Henk binnenkort snel weer ergens op de planken kunnen gaan zien. Want ja, wat is een zomer zonder Henk Wijngaard op het podium, zou je kunnen zeggen. Nou, we draaien een van zijn klassiekers nu bij Radio Noordzee in de Zomermiddagshow. Dit is Hey Suzy!

0: Samen, je hoorde Baco in Monaco.
1: De Radio Noordzee Zomermiddagshow.
0: Ja, klinkt hartstikke romantisch, hè? Baco in Monaco. En misschien denk je wel bij Monaco, ja, zou het daar een beetje goedkoop zijn allemaal? Ik bedoel, Max Verstappen woont daar niet voor niets, hè? Belasting en zo, voordelen. Nou, denk maar twee keer na. Ik heb het even opgezocht. Een Bacardi Cola kost op een terras in Monaco gemiddeld, let op, 15 tot 35 euro, afhankelijk van de locatie. Ja, bij een doorsneecafé betaal je zo'n 15 euro. Terwijl een cocktailtje op een wat exclusiever, chiquer terras bij de haven, bijvoorbeeld het casino van Monte Carlo, al snel oploopt tot zo'n 32 tot 50 euro per glas. Dus ja, ik weet niet wat jouw vakantiebudget is en of je nog op vakantie wil, maar ik zou Monaco misschien even overslaan. Ik heb uiteraard ook even opgezocht, wat zijn dan de budgettoppers? Hè? Als je denkt van, goh, ik heb nog een week of twee vrij, ik wil een beetje voordelig op vakantie, waar moet ik dan heen? Nou, de Balkan en Oost-Europa zijn nog steeds de plekken waar je dan naartoe moet. Bulgarije, bekend om onder andere de zeer goedkope strandvakanties aan de Zwarte Zee. Albanië, de populariteit van de Albanese Riviera, die stijgt snel. Noord-Macedonië is ook heel erg in trek. En ook Hongarije en Roemenië, daar kun je nog steeds prima naartoe voor de combinatie van zon, zee, strand en dus een wat betaalbaarder cocktailtje. Al heb ik wel wat reportages van Kees van der Spek gezien de afgelopen jaren. Oppassen wel ook hoor, in sommige van die landen, hè, dat je niet ergens getild wordt. Nou, mocht je gewoon lekker in Nederland blijven met je zomervakantie, welkom bij Radio Noordzee. Wij zijn 200% puur Hollands en we zijn de hele zomer bij je. Met

0: die vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies

0: over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we er al?
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
3: Kampioenen!
1: En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Ondersteuning voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
9: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen dit weekend nog. Bouwhout vurige schaaf 2,40 meter, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
8: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
10: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
11: Drie sterren slot.
10: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
12: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
13: Hey, goedemiddag, je bent bij Radio Noordzee, de zomermiddagshow, het weerbericht. Ja, het zal je opgevallen zijn, maar het is zonnig en heet met 30 tot lokaal wel 37 graden. Aan de kusten soms ook wat koeler, komt door een windje van zee. Morgen buien, een stuk minder warm en dan een graad of 26. Maar daar zal lang niet iedereen, denk ik, heel rauwig om zijn, want het was wel heel warm hè, de afgelopen dagen. Ja.
14: Radio Noordzee, verkeer.
13: Afkoelen kan altijd bij Radio Noordzee, hè. Neem gewoon lekker een plons. Hoppakee, in het bad der 200% puur Hollandse muziek. Werpen we een blik op de weg, momenteel. De vrijdagmiddagspits is begonnen, 31 files. En dit zijn de drie langste op dit moment. De A2 Eindhoven-Maastricht voor de Hocht. Je vertraging een half uur. A16 Breda-Rotterdam voor Zevenbergse Hoek, 38 minuten. En de derde op de A50 Os-Apeldoorn tussen Renkum en Schaarsbergen door een pechgeval. Je vertraging daar nu 27 minuten. Binnen nu en 30 seconden de nieuwe van Emma Heesters. Hartebreker komt eraan. Maakt het 4:05. Radio Noordzee met de headlines uit het nieuws. Goedemiddag.
15: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Bij het boerenprotest in Brabant heeft Farmers Defence Force jodensterren met erop de letter B van boeren uitgedeeld. Een walgelijke actie en zeer, zeer ongepast, zegt premier Jette. De politie heeft de twee verdachten vrijgelaten die huizen hadden beklad van mensen die voor de komst van een AZC zouden zijn, in Engelen bij Den Bosch. De verdachten zijn volgens Omroep Brabant een man en zijn dochter. De tegenvallende koopkrachtvoorspellingen zijn voor vakbond FNV een extra reden om de acties volgende maand tegen het kabinetsbeleid door te zetten. Planbureau CPB denkt dat mensen volgend jaar minder te besteden hebben.

0: Afgelopen weekend stond hij genoteerd op nummer 23 in de Radio Noordzee Top 30. Deze Jeffrey Kuipers, Veel te lange nacht. Maar waar staat hij deze week? Dat hoor je morgen vanaf 2 uur op zaterdagmiddag. En mocht je nou denken, ja maar hallo, ik heb morgen een worstkaasverjaardag. Of ik moest met mijn zoontje naar het voetbalveld. Zondagochtend om 10 uur hoor je ze gewoon nog een keer.
1: De Radio Noordzee Zomermiddagshow.
0: Yes, 12 over half 5 op deze vrijdag de 14e van augustus. We vieren de tropische dag en we vieren zometeen ook lekker het weekend. Een uur lang ga ik alleen maar zomerhits draaien tussen 5 en 6. Uiteraard Nederlandstalig. Mocht je een suggestie hebben, kom maar door. Via radionoordzee.nl kun je ons heel makkelijk een berichtje sturen. Ja, vandaag 37, lokaal 38 graden. Dat betekent dat het op heel veel plekken ook weer een zogenaamde plaknacht was. Ja, klinkt een beetje vies, hè? Plaknacht. Maar dat gebeurt met regelmatig uiteraard. Hè. Geen airco, goed geïsoleerde huizen. Kortom, bloedje bokken heet in je slaapkamer. Nou, leidt tot veel woelen en natuurlijk ook wakker worden alsof je een kater hebt. Maar met een paar simpele tips kun je de boel best wel handelen. Zo schrijft het Algemeen Dagblad vandaag. Natuurlijk zijn er ja, de tips die je wel kent. Hè. Houd overdag de zon buiten, gordijnen dicht, ramen pas open doen als het buiten kouder is dan binnen. Nou goed, tot zover. Neem voor het slapen een lekker warme douche. Geen koude douche, hè. Dat denk je misschien van, oh, lekker onder de koude kraan. Nee, je moet een warme douche nemen, want daarmee koelt je lichaam weer af. Begrijp je het? Dus met een warme douche koelt je lichaam af, omdat je poriën open gaan staan bij een warme douche. Dus niet koud douchen, maar warm douchen. Nou, dan weet je dat bij deze. Maar wat ik een belangrijkere tip vond die ik las, en ik kan me voorstellen dat jij dat wel doet. Slaap niet naakt. Nee. Je denkt misschien, hoe minder ik aan heb, hoe beter. Maar nee, een pyjama neemt zweet op en houdt je comfortabel. Maar het houdt ook je handen en voeten buiten de dekens. Niet kouder dan wanneer je zeg maar niks aan hebt. Een pyjama ja, zuigt zeg maar het zweet op. Het blijft niet in je lichaam zitten. En daarmee koel je dus af. En heb je het minder warm, als het goed is dan. Ja, als je klachten krijgt van je partner van, hey god, ik zag hem vannacht naakt terugkomen van het toilet, dat vond ik niet heel smakelijk, dan heb ik niks gezegd. Hè? Maar de tip is dus niet naakt slapen, lekker een katoenen pyjamaatje aan. En als je dan binnenkomt met je pyjama, met beertjes erop, dan zegt je man tegen jou, hey, jij bent mijn sexy lady.

0: Havens en Co. VOF de Kunst. Je hoorde Suzanne bij Radio Noordzee.
1: De Radio Noordzee Zomermiddagshow.
0: Op deze vrijdagmiddag, we naderen 5 uur. Kortom, dan gaat de bel voor het weekend klinken. Dan gaan we de vrijdagmiddagborrel officieel inschenken. En ik zat te denken, het is vandaag 7 à 38 graden. Gisteren ook al het geval. Nou, het komend weekend gaan de temperaturen iets omlaag. Weet je wat? Laten we gewoon om het weekend in te luiden een uur lang alleen maar Nederlandstalige zomerhits draaien. Kun je heel breed denken van André van Duin met Als de Zon Schijnt, tot Guillermo en Tropical Danny, hè, met het toppertje. Gaat uiteraard ook over tropische momenten. Nou, duik even in je grijze massa. Begin even te graven in de hersenpan en verzin een leuk Nederlandstalig liedje om zometeen het weekend mee te beginnen. Een uur lang heb ik een lege playlist en draai ik misschien wel jouw favoriet. Je kunt heel simpel met ons communiceren. RadioNoordzee.nl op je telefoon intypen. Dan klik je op stuur een bericht en hoppakee, dan kun je gewoon lekker met ons whatsappen. Je mag het ook inspreken als audiobericht. Kom je met je eigen stem op de radio? Hoe mooi is dat? Dus RadioNoordzee.nl. Klik op stuur een bericht en vraag hem aan voor zometeen tussen 5 en 6 een uur lang alleen maar Nederlandstalige zomerhits om het weekend mee in te luiden. Ik ben benieuwd waar je mee komt. Kom maar door. RadioNoordzee.nl. Gaan we nu even een borrel halen bij Tante Jetje. Doen we samen met Dries Roelvink.
2: Ik zing nu dit liedje als treurende man. Eén lichtje, dat zal niet meer schijnen. Want in de Jordaan, in mijn Amsterdam, daar gaat straks een parel verdwijnen.

0: afspreek met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
3: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
7: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
8: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
8: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Citroenen, 500 gram, maar €0,95. En een hele wilde aanbieding. Wilde perziken, een hele kilo, maar €1,49.
9: Hands van voordeel.
8: Aldi.
11: Dit is de muziek van Radio Noordzee. Leef.

0: Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 5 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Boerenactiegroep Farmers Defence Force heeft bij het protest in Den Bosch stickers uitgedeeld met jodensterren erop. Die hadden het patroon van de rode boerenzakdoek en de letter B van boer. Premier Jette noemt het een walgelijke actie en ook Joodse organisaties vinden het erg onsmakelijk. Er zit niemand meer vast voor de bekladdingen van huizen in Engelen bij Den Bosch. De twee die van de week waren opgepakt zijn volgens het Brabants Dagblad voorlopig vrijgelaten. Ze gaan om een vader en dochter. In Engelen zijn felle protesten tegen de komst van een AZC. De bekladdingen hebben daar ook mee te maken. Vakbond FNV kijkt er niet raar van op dat veel mensen er volgend jaar voor het eerst in tijden op achteruit gaan. De tegenvallende koopkrachtvoorspellingen van het CPB zijn voor de bond een extra reden om de acties tegen het kabinetsbeleid door te zetten. Zo komt er volgende maand een landelijke staking in het openbaar vervoer. En na 11 jaar gaan er weer treinen rijden tussen Groningen en het Duitse stadje Leer, meldt vervoerder Arriva. In 2015 voer een vrachtschip het Duitse spoorbrug kapot. Het herstel daarvan liep jaren vertraging op. Arriva is inmiddels begonnen met het opleiden van machinisten. In oktober kunnen reizigers er weer gebruik van maken. Het is zonnig en heet met 30 tot lokaal 37 graden. Aan de kust soms iets koeler door een wind van zee. Morgen buien en een stuk minder warm met een graad of 26. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee, verkeer.
2: En dan werpen we een blik op de weg met 24 files. En dit zijn de drie langste gemeld op dit moment. A16 Breda, Rotterdam voor Klaverpolder. Je vertraging 3 kwartier. A50 Eindhoven, Arnhem. Voor Ravenstein door een ongeluk ruim een half uur. En de derde op de A50 Os, Apeldoorn voor Schaarsbergen. Door een pechgeval 32 minuten. 5 minuten over 5, het weekend officieel begonnen. En dat gaan we vieren een uur lang. Alleen maar Nederlandstalige zomerhits. Om het op deze heerlijke tropische dag even lekker af te trappen, dat weekend. Kom maar door, wat wil je graag horen? RadioNoordzee.nl, dan kun je heel makkelijk een berichtje naar de studio sturen. Zometeen voor Michelle, Robert van Hemert en Donnie met Mo, wat dat nou? En deze suggestie kwam van, even kijken, Henk, die wilde de boel aftrappen met André van Duin.
0: 200% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee, met nu.

0: Shelle ontkurken we het weekend met Robert van Hemert en Donnie. Je hoorde Moet dat nou.
1: De Radio Noordzee Zomermiddagshow.
0: En ook nog André van Duin met Als de zon schijnt. Alles ziet er anders uit als de zon schijnt. Zo is het maar net. En dat vieren we dit uur. Want tot aan 6 uur draai ik een uur lang alleen maar Nederlandstalige zomerhits. Om te vieren dat het weekend is begonnen. En dat we twee van die heerlijke tropische dagen, nou ja, gisteren achter de rug hebben. En vandaag kunnen we er nog even van genieten. Want het blijft nog lang warm. Morgen gaan de temperaturen weer wat naar beneden, 5 à 26 graden. Dus hou daar rekening mee. En probeer vanmiddag nog even lekker wat zonnestralen tot je te nemen. Laat maar doorkomen. Via radionoordzee.nl kun je gewoon je berichtje sturen of een audio-appje insturen met wat je graag zou willen horen. Fred vraagt onder andere om Frans Bauer en zanger Kafke van Brabant naar Bordeaux, want hij is net terug van zijn zomervakantie in Frankrijk. Nou, Fred ga ik zo meteen voor je draaien. En ik heb Dennis aan de telefoon. Dennis, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Luc.
0: Ben jij een van de mensen die heel goed tegen die 7 à 38 graden kan? Of zeg jij, oh man, had ik maar een airco thuis?
2: Nou, ik zeg het op een wat andere manier. Maar op de radio zou ik het heel netjes zeggen. En dan sluit ik me aan bij jouw tweede voorstel.
0: Ja?
2: Die airco.
0: Ja? Jij bent niet iemand die zeg maar in de zomer heel graag naar Sicilië of Zuid-Spanje gaat. Je vindt het wel prima. Max 25 graden of zo, denk ik.
2: Nou, het is hier al niet te doen, dus laat staan. Daar.
0: Wat doe
2: ik
0: je dan?
2: Ik ga liever naar Zandvoort.
0: Ja, nou, voordat we daar komen, wat doe je dan om het hoofd koel te houden, Dennis? Help je mede Radio Noordzee luisteraar even. Hoe kun je het hoofd koel houden?
2: Ja, een biertje erbij. Oh. En uit de zon gaan zitten.
0: Oh ja.
2: Bruin word je toch wel.
0: Ja. Ja, bruin word je toch wel. Nou, dat zeg je heel goed. Het is ook vrijdagmiddag, hè. De vrijdagmiddagbol is begonnen. Het biertje mag er ook bij, hè, toch?
2: Ja, dat maakt zelf inderdaad wel uit. Of dat nou mag of niet. Maar...
0: heel goed. Wat gaan we draaien, Dennis?
2: Pasadena Dream Band en Zandvoort.
1: De Radio Noordzee Zomermiddagshow.

0: Joey Nicolai en Tinto de Verano.
1: De Radio Noordzee Zomermiddagshow.
0: Yes, op de vrijdagmiddag van Radio Noordzee. We vieren dat het weekend is en vooral ook dat het weer een heerlijke tropische dag is vandaag. Lokaal 38 graden en daarom tot aan 6 uur alleen maar Nederlandstalige zomerhits. Er mogen oude hits zijn, nieuwe hits, dingen die je net ontdekt hebt. Je bent welkom om een berichtje te sturen. Kan via radionoordzee.nl op je telefoon even naartoe gaan. Klik je op stuur een bericht en dan hoppa, kun je gewoon een tekst of een audioberichtje naar ons toesturen. Zometeen voor even kijken. Miranda Bluff en Gijke Arnaert met Zwarte Landen. Amai zeg. En ik heb Bram aan de telefoon. Bram, goedemiddag.
2: Hey jongen.
0: Hebben wij contact met ons?
2: Zeker, nog steeds.
0: En wat is de actuele temperatuur in Os momenteel, Bram?
2: Oh, ik zag net op het dashboard van de auto 36 graden.
0: Het is ook zweet als een os, begrijp ik, in Os. Op dit moment.
2: Het is zweet als een os ook, ja.
0: Nou. Heb jij een lekker tropisch weekend voor de boeg? Of is het helemaal ontspannen en gewoon lekker rustig aan, Bram?
2: Nee, we mogen dit weekend even lekker rustig aan doen, gewoon. Ja,
0: lekker rustig aan, heerlijk. Een klein borreltje misschien nog, hier of daar?
2: Klein borreltje.
0: Een klein borreltje, lekker zeg, mooi. En je wil graag dit tropische dagje afsluiten met een leuke van Marco Schuitmaker, toch?
2: Ja, dat vond ik wel een hele leuke. Die heb ik al heel lang niet meer gehoord. Dus ik denk, die moet ik even opperen.
0: Hoog tijd om hem weer te gaan draaien. Welke gaan we doen?
2: We gaan doen de zomernacht in Griekenland.
0: Lekker weekend.
2: Hey, hetzelfde. Hoi, hoi.

0: hoorde Zoute Landen. Maakt het 5 minuten voor 6:30. We hebben nog een dik half uur een lege playlist hier bij Radio Noordzee. Waarin we alleen maar leuke zomerse Nederlandstalige liedjes draaien. Om te vieren dat het weekend begonnen is en dat het lekker tropisch warm is. Dus als je een leuke suggestie hebt, kom maar door. Je kunt heel makkelijk een berichtje sturen via radionoordzee.nl. Inspreken wat je zou willen horen. Of intypen of inspreken, zoals Anne al deed. Anne, wat mag het voor jou zijn?
1: Hoi, met Anne. Heel graag Wind en Zeilen van de Splitsing. Oh. Voor mij en mijn liefste collega Mary. Ja. Wij vinden dat zo'n banger. Liefs uit Rotterdam.
0: Komt eraan zo meteen de groet in Rotterdam.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Jij meldt het voordeel zo binnen.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Heel veel halen. Heel weinig betalen. Bij Trekpleister. Nu Saios haarverzorging 2+3 gratis. Wow. En ook 2+3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
7: Simyo, een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is maaltijd thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt Klompoor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
10: Ik doe het voor gezonde nieren.
11: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
12: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
13: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
14: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
15: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
16: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
17: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
18: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
19: Praxis.
20: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
21: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar Ben.nl.
22: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
23: Wauw deals bij Ethos. Zoals heel veel mondverzorging, nu 2+2 gratis. Daar doe je elke dag je voordeel mee. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
0: Hey, goedemiddag, welkom. Je bent bij Radio Noordzee, het weerbericht. Ja, vandaag natuurlijk een heerlijke dag. Het blijft nog lang warm wel. Vannacht koelt het niet verder af dan een graad of 20. Maar vanaf morgen slaat het weer om en komt er wat verkoeling. Er vallen buien en het wordt 22 tot 31 graden. Nou ja, verkoeling, 31 graden. Ik vind het nog steeds vrij pittig. Nou, de tropische dag van vandaag die vieren we dit uur met alleen maar Nederlandstalige zomerhits. Kom maar door met jouw suggestie via radionoordzee.nl.
1: Radio Noordzee, verkeer.
0: Dan werpen wij een blik op de weg. De vrijdagmiddagspits wordt met de week weer wat drukker. De vakanties lopen langzaam op hun einde. En dat merk je. 25 files. En dit zijn de drie langste gemeld. Op dit moment de A4 Den Haag-Amsterdam. Voor de hoek een afgesloten weg. Je vertraging een klein half uur. A16 Breda-Rotterdam voor Klaverpolder. 3 kwartier. En de derde op de A50. Os-Apeldoorn tussen Grijshoort en Hoenderlo. Je vertraging daar nu een half uur. Zometeen Rutger van Barneveld. Zijn zwoele zomernachten komt eraan. Maakt het 6:02. Radio Noordzee met de headlines uit het nieuws. Goedemiddag.
4: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. In Turkije is een voortvluchtige drugsbaas uit Eindhoven opgepakt, meldt het AD. Hij heeft een celstraf van ruim 10 jaar openstaan voor drugshandel. De politie kwam hem op het spoor via een truc van de FBI. Het datalek van een logistiek bedrijf blijkt nog groter te zijn. Na de Bijenkorf en Bol zegt ook kledingwebshop About You slachtoffer te zijn, meldt een vakblad. Nederlandse en Roemeense klanten zijn getroffen. En in Engeland is weer een trein ontspoord. Ten oosten van Londen liepen wagons uit de rails, maar raakte niemand gewond. Nog een dag geleden vielen 2 zwaar gewonden toen een passagierstrein ontspoorde bij Brighton in Zuid-Engeland.

0: op verzoek van Jamie, Mark Floor en sneller bij Radio Noordzee. Je hoort een parkje, biertje, vrienden.
1: De Radio Noordzee zomermiddagshow.
0: Geen slechte combinatie zo aan het begin van het weekend, toch? Lekker in het parkje met een biertje en je vrienden. Nou, mocht je dat gaan doen, heel veel plezier. Ook de komende dagen kun je her en der nog wel wat zonnestralen pakken. Maar vandaag is het echt nog tropisch warm. Morgen gaan de temperaturen wat omlaag. Kan er ook hier en daar een buitje vallen. En daarom tot aan 6 uur alleen maar Nederlandstalige zomerhits om te vieren dat het weekend is begonnen en het buiten nog lekker warm is. Zometeen op bezoek van Barry René Schuurmans met Laat de zon in je hart. Nou, hartstikke leuk natuurlijk. En we moeten even bellen, want volgens mij hebben we een kerstverse Radio Noordzee-luisteraar. Ja, toch even weten wie dat is, hè? Even welkom heten. Welkom bij de club.
2: Met Laura.
0: Hey Laura, met Luc van Radio Noordzee, hallo.
2: Hi, wat leuk dat je belt.
0: Hebben wij hier te maken met een kerstverse Radio Noordzee-luisteraar, Laura?
2: Ja, absoluut.
0: Ja, en hoe lang is dat al? Hoe lang mogen we jou al verwelkomen? Hoe lang ben je op graanvisite al bij ons?
2: Ik denk nu zo'n een maandje ongeveer dat we via de radio zaten te zappen. En toen kwamen we op jullie zender. En sindsdien draaien we eigenlijk alleen om een Radio Noordzee.
0: Kijk, nou ja, zo horen we het graag. We gingen al lekker het weekend in, Laura, maar zo is het echt helemaal geweldig. Dankjewel daarvoor.
2: Ja, leuk.
0: Heb jij ook een leuk weekend voor de boeg?
2: Ja, wij zitten dus lekker hier in op een vakantiehuisje, ons eigen huisje. En dat is echt een feestje.
0: Ja, de afgelopen dagen ook al met die warme temperaturen?
2: Ja. Wij zitten hier gewoon lekker al die dagen hier bij het huisje. Zijn wat in en uit. En,
0: top. Je hebt wat verkoeling wel?
2: Zeker.
0: Oh, heerlijk zeg, gelukkig. En je blijft nog het hele weekend daar?
2: Ja, het hele weekend tot en met zondag dan.
0: Wat een heerlijk vooruitzicht, Laura. Echt top.
2: Ja.
0: Nou, dan zou ik zeggen, hou de radio lekker op Radio Noordzee. Vertel het verder, hè. Dat vinden we leuk. En welke zomerse knaller kan ik voor jou draaien?
2: Ja, wij willen heel graag Yves Berendsen met Zin in jou.
0: Gaan we doen. De groeten daar. Mooi weekend.
2: Dankjewel.
0: Hoi.
2: Doei.
1: De Radio Noordzee zomer.

0: Kantje in Den Dungen. René Schuurmans, laat de zon in je hart. En het is weekend, hè, dus de friettenten worden weer overal flink bevoorraad om overal de snacks weer te bezorgen. Want iedereen gaat even naar de snackbar. En je weet hoe een snackbarbestelling in Maaskantje eraan toe gaat, hè? Dus ongeveer dit wordt er dan besteld.
1: 2 grizzlies. Kwami. Picanto. 2 asbrinkies. Cito-stick. Broodje warm vlees. Lekker. En een viandel.
0: Ja.
1: Grote portie kipnugget.
0: Ook nog.
1: En 2 broodjes bakbouw.
0: Oh.
2: Hey Henk. Je bent mijn kipknossen vergeten, jongen.
1: Ga ja, niks besteld.
2: Wel, jongen.
1: Helemaal niet.
3: De Radio Noordzee Zomermiddagshow.
0: Ja, ook zij kwamen uit Maaskantje, de nieuwe kids. Maar René Schuurmans ook, geboren, getogen en nog steeds woonachtig. Je hoorde Laat de zon in je hart bij Radio Noordzee om 5:50. Het weekend is begonnen. Ik heb nog ruimte voor 1 lekker zomer-Nederlandstalig liedje. En die komt van de hand van Dylan. Hey Dylan.
4: Hoi.
0: Hoe ga jij om met de tropische temperaturen van vandaag, Dylan?
4: Nou, aardig heet.
0: Aardig heet, maar je houdt het hoofd koel, begrijp ik.
4: Ja, dat wel.
0: Heb je moeten werken of heb je lekker vakantie?
4: Dat ben ik nu aan het doen. Ik ben nu bezig.
0: Je bent nu bezig, maar wel een beetje op een koele werkplek? Of sta je heel de dag in de brandende zon?
4: Nee, restaurant, horeca.
0: Oh, dus altijd warm in de keuken, toch? Ook in de winter is het daar warm, of niet?
4: Ja, dat klopt.
0: Dat dacht ik al. Nou, welke Radio Noordzee aan? We vieren de vrijdagmiddagbol en een zomers liedje dit uur. Ja, je had ook een suggestie, zeg het maar.
4: Laat de zon maar schijnen. Of André Hazes.
0: Leuk man, ga ik voor je draaien. Mooi weekend.
4: Helemaal goed.
2: Ja, je ook.

0: is Radio Noordzee. 200% puur Hollands.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we het van weer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Superschone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel witte reus wasmiddel. 2 voor €22. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Zo, wat een goal van Wesley Sneijder, onze record international.
5: Het begint met de eerste stap. Neem die stap, Scapino.
6: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
5: Nu op heel veel sportartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap, Scapino.
7: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
8: Je hebt een cadeaubon. Maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
9: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
10: Tuurlijk wel.
9: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
11: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
12: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
13: Welkom bij de verfzaak.
12: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
14: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Ice Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
13: Welkom bij de verfzaak.
12: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
15: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
16: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.
17: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
18: Maar hey, met de nieuwe...

0: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
1: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 6 uur.
2: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De A59 naar Den Bosch is weer open. De weg was sinds vanochtend dicht na een dodelijk ongeluk in een file die ontstaan was door boeren. Die reden met de trekkers via de snelweg naar een demonstratie. Achteraan de file botsten 4 auto's op elkaar. 2 mensen kwamen om het leven, een man en een vrouw van in de 70 uit Os. In de Turkse badplaats Antalya is een drugsbaas uit Eindhoven opgepakt, meldt het AD. Hij heeft nog een celstraf van ruim 10 jaar openstaan voor drugshandel. De politie kwam op het spoor dankzij een truc van de FBI. Die verkocht hem een zogenaamd versleutelde telefoon waarop de geheime dienst kon meelezen. Ook online kledingwinkel About You is getroffen door een cyberaanval op een logistiek bedrijf in Waalwijk, meldt een vakblad. Eerder werd al bekend dat er gegevens van klanten van Bol en de Bijenkorf waren buitgemaakt. Behalve Nederlanders zijn ook klanten in Hongarije en Roemenië getroffen. En de organisatie van het Songfestival onderzoekt of het stemsysteem anders moet. Volgens Zweedse media zou je vanaf volgend jaar niet meer op 1 liedje kunnen stemmen, maar moet je een top 3 doorgeven. Ook kan er alleen nog maar online worden gestemd en niet meer per sms of telefoon. Het blijft vanavond nog lang warm, 's nachts koelt het niet verder af dan een graad of 20. Vanaf morgen staat het weer om en komt er verkoeling. Er vallen buien en het wordt 22 tot 31 graden. En tot zover het ANP nieuws.
1: Radio Noordzee, verkeer.
3: Dan de verkeersinformatie bij Radio Noordzee. De vrijdagmiddagspits wordt elke week wat drukker. Momenteel nog 11 files en dit zijn de 3 langste. De A4, Den Haag, Amsterdam, voor de hoek door een afgesloten weg. Je vertraging daar ruim een kwartier. A27, Utrecht, Almere, voor Eemnes, 18 minuten. En de derde gemeld op de A50, Os, Apeldoorn, tussen Grijshoort en Schaarsberg. 20 minuten. Zometeen na 6 uur. Kans op de allerleukste prijs van de Nederlandse radio. Niet te koop, alleen te winnen. De Radio Noordzee koffiemok en de bekendmaking van de Hollandse hitflits. Voor wie is hij? Je hoort het zometeen.
1: 200% duur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee. Met nu.

0: Agda en de Munnik, Radio Noordzee, je hoorde Schoolplein. Zometeen spelen we de René de Popquiz, quiz waarin je kans maakt op de allerleukste prijs van de Nederlandse radio. Niet te koop, alleen te winnen. De Radio Noordzee koffiemok, dat zometeen, blijf erbij. Eerst tijd voor de onthulling van de nieuwe...
1: Radio Noordzee, de Hollandse hitflits.
0: Ja, wat is komende week het belangrijkste liedje bij Radio Noordzee? Afgelopen week was die in handen van de 3J's. Hun nieuwe single over een vakantieliefde was een week lang de Hollandse hitflits. Maar ja, die week is voorbij en dus roepen wij bij Radio Noordzee een nieuw liedje uit tot Hollandse hitflits. En deze keer is het van de man die onlangs een mooi openluchtconcert gaf in de Parade in Den Bosch. Was hartstikke mooi. Een mooie locatie voor de Sint-Jan-basiliek. Die ken je misschien wel. Daar gaf hij een uitverkocht optreden. Onlangs hintte hij naar misschien wel een stadionconcert. Hè. Veel van zijn collega's gaan momenteel naar de AFAS Live. Onder andere Guido van der Graaf, Robert van Hemer binnenkort. Misschien dat dat ook al in het vat zit voor de man waar ik het over heb. Je hebt hem misschien nog wel een klein beetje geraden. Ooit zwom hij in Bacardi Lemon. En dat zouden we allemaal hebben willen met deze temperaturen. Mart Hoogkamer heeft een nieuwe single. En dat is komende week het belangrijkste liedje hier bij Radio Noordzee. Mart Hoogkamer en Kroegen in de Hemel.
1: De Hollandse hitflits. Mart Hoogkamer, Kroegen in de Hemel.

0: Nog niet in je bol had, dan heb je bij deze wel Django Wagner. Radio Noordzee, je hoorde Bachata Bailando om 6:50 op vrijdag. Tijd voor de leukste prijs van de Nederlandse radio, ja.
1: Radio Noordzee, Reneder Popquiz.
0: Ja, want ook bij afwezigheid van René Verkerk en de mannen van de Radio Noordzee middagshow spelen we gewoon de Reneder Popquiz, waarbij je de Radio Noordzee koffiemok kunt winnen met daarop niet alleen het logo van Radio Noordzee. Nee, we drukken er ook nog in grote letters jouw naam op. Kun je meenemen naar kantoor, naar je werk of misschien gewoon in de keuken zetten. Dan weet je zeker, die mok is van mij. Daar gaat niemand anders uit drinken, want jouw naam staat er tenslotte op. Niet te koop, alleen te winnen hier bij Radio Noordzee als je meespeelt met de Reneder Popquiz. Ik laat je zometeen een fragment horen uit een klassieker. Daar ontbreekt een gedeelte en de vraag is, wat hoort daar? Omdat het vrijdag is en omdat het warm is, is hij niet te moeilijk.

of C nu even insturen via radionoordzee.nl. Kan dat? Klik op stuur een bericht en hoppakee, dan kun je gewoon lekker met ons WhatsAppen. En als jij het goede antwoord instuurt, bel ik je zometeen misschien wel terug en win jij die leukste prijs van de Nederlandse radio. Dus A, tatoeages. B, aardappelsalades. Lekker. Of C, Maserati. Wat hoort er op de piep? Kom maar door. A, B of C nu insturen via radionoordzee.nl is misschien zometeen wel die mok winnen. En muziek onderweg van Maan en Goldband. Stiekem komt eraan. En eerste man die onderweg is naar zijn comeback. Denken we met z'n allen. Marco

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Douwe Egberts koffie, 25% korting. En Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
2: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
8: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
9: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, was een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
10: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
12: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
10: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Citroenen, 500 gram, maar €0,95. En een hele wilde aanbieding. Wilde perziken, een hele kilo, maar €1,49.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
13: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. AMB en gaan.
14: Fix die ruit voor je vakantie.
15: Opgelost. Autotaalglas.
16: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
17: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
16: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speelbewust.
18: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
19: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
20: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
19: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
21: Goedenavond, welkom. Je bent bij Radio Noordzee met het weerbericht. Vanavond nog lang warm. Vannacht koelt het niet verder af dan 1 graad of 20. Ja, hou er rekening mee. Vanaf morgen dan gaat het weer omslaan. Er komt verkoeling aan. Er vallen ook wat buien. Temperatuur 22 tot zo'n 30 graden morgen.
22: Radio Noordzee, verkeer.
21: En dan werpen wij een blik op de weg. De vrijdagmiddagspits was wat drukker dan normaal de afgelopen weken. 11 files nog over. Dit zijn de 3 langste. De A12 voor Arnhem-Oberhausen voor de grens met Duitsland. Je vertraging daar nu 1 kwartier. A27 Utrecht-Almere. Voor Eemnes 12 minuten. En de derde op de N256. Goes Noord, Zierikzee voor Corlijnsplaat. Je vertraging daar nu ruim 1 kwartier.
0: Rechtstreeks vanuit het huis van de Hollandse hit is dit de Hart van Nederland update op Radio Noordzee.
21: Ja, zeker. Open vrijdag werpen we even een blik vooruit op Hart van Nederland. En Evelien de Bruin is aangeschoven. Hallo Evelien.
1: Hey Luc.
21: Wat leuk. Is dit jouw officiële debuut bij Radio Noordzee?
1: Zeker.
21: Kan het ook weer op je cv, hè, Evelien?
1: Ja, dat is wel...
21: En jij moet jouw cv...
1: Nog even, ik heb alle zenders gehad.
21: Jij moet je cv al uitrollen, inderdaad. Net een soort pasjeshouder waar alles uitkomt. Maar wat leuk.
1: Ja, en wat wel geinig is dat ik al 20 jaar voor Hart van Nederland werk, kwam ik laatst achter.
21: Echt waar?
1: Dus dat is wel echt heel stabiel.
21: En hebben ze eraan gedacht, een bloemetje of niet?
1: Nee.
21: Oei, dan moet ik dat even doorgeven volgende week, Evelien. Zou je wel zo vriendelijk willen zijn om ons te vertellen wat er vanavond allemaal te zien is in Hart van Nederland?
1: Uiteraard. Wij gaan verder in op die demonstraties met de trekkers vandaag.
21: Ik heb ze zien rijden bij ons in Brabant, ja.
1: Ja. Ja,
21: dat is weer een hoop getoeter.
1: Ja, en het heeft een hoop ellende veroorzaakt. Ja. Grote ongeluk natuurlijk, 2 mensen overleden. En Farmers Defence Force heeft ook nog eens een keer stickers uitgedeeld. In de vorm van een Davidster met daarin de B. En wij hebben onderzocht bij ons Hart van Nederland panel of mensen daarachter staan, achter die actie. En je kan je misschien wel voorstellen dat zeker 3/4 van ons panel het niet eens is met deze...
21: De boel is een beetje aan het verharden, kunnen we zeggen, als ik het zo hoor.
1: Ja, dat zeg je nog zacht.
21: Ja.
1: We gaan ook kijken naar Zandvoort volgende week, want dat is natuurlijk de laatste keer. Ja. En niet alleen voor Max en alle andere grote Formule 1 coureurs, maar ook de getalenteerde vrouwen. Die zullen voor het laatst hun kunsten kunnen laten zien op Zandvoort. Zij zitten op de F1 Academy. Dat is echt een super gaaf project om vrouwen ook aan het racen te krijgen op het allerhoogste niveau. Ja, en dan is zeker voor de Nederlandse vrouwen die in die Academy zitten, toch Zandvoort wel jammer om los te laten.
21: De Holy Grail is dat natuurlijk.
1: Ja, natuurlijk.
21: Ja, snap ik. Ja, er is een beetje gerucht over Assen nog, toch? Dat die misschien iets, maar...
1: Ah, wat denk jij?
21: Kost een hoop geld. Max gaat misschien over een paar jaar stoppen. Ja.
1: Ja, het is een mooi avontuur geweest een paar jaar. Maar,
21: ja, dit is geweldig geweest. Dus wordt ongetwijfeld mooi volgende week.
1: Ja, zeker. Ja, en dan nog de staatskas. Die loopt heel veel geld mis. Maar liefst 3 miljard.
21: Oh.
1: Omdat mensen steeds meer sigaretten in het buitenland kopen.
21: Ja,
1: ja, de staatskas moet onder meer gespekt worden door de accijns op sigaretten.
21: Ja.
1: Maar ja, mensen weten allerlei trucjes te bedenken om dat te omzeilen. Onder meer sigaretten. Bustours naar het buitenland.
21: Nee hoor.
1: Ja,
21: dan boek je een bus en dan...
1: Ja, dan ga je dus met een heleboel mensen... ga je goedkope sigaretten of cheque kopen. 45% van de sigaretten en 60% van de cheque... wordt in het buitenland gekocht op het moment.
21: Ik geloof het. Ja, oké. Okay. Dus dat en meer vanavond in Hart van Nederland. Mocht je meer willen weten over sigaretten... 10:30 Hart van Nederland, dan steek je er iets van op. Over sigaretten.
1: Toch? Op 6.
21: Ja, heel goed. Dankjewel, Evelien.

0: Leuk zeg, Sharon, ze draaien mijn plaat op Radio Noordzee.
1: Ah, is leuk.
0: Goed. Martin Morero, Radio Noordzee. Je hoorde echte liefde.
2: Radio Noordzee, Reneder Popquiz.
0: Yes, hoog tijd om de leukste prijs van de Nederlandse radio weg te geven. De enige echte Radio Noordzee koffiemok met je eigen naam erop. Hij is te winnen als je meespeelt met de Reneder Popquiz. Hallo, met wie?
3: Met Melsa Konuur.
0: Hallo Melsa, hallo. Heb jij een heerlijke tropische vrijdag tot op heden?
3: Ja hoor.
0: Ja, nou gelukkig zeg. We gaan eens even kijken of wij die nog wat meer kunnen opvrolijken. Want je hebt meegespeeld met de Reneder Popquiz. Je had dat wel een idee wat het goede antwoord moest zijn?
3: Ja, C.
0: Oh, nou, voor de volledigheid nog even luisteren naar de opgave. Want hij was zo moeilijk, hè, ja.
4: Voordat ik kon gaan.
0: Samuel Welte, mensen.
4: Zag ik ineens jou.
0: Ja, het was bijzonder ingewikkeld, Melsa. Voor de volledigheid nog even de opties. A, tatoeages. B, aardappelsalades. Of C, Maserati. Maar jij wist het wel, hè?
3: Ja, nou C, antwoord C zeker.
4: Maar voordat ik kon gaan...
0: Toch voor de zekerheid even kijken.
4: Zag ik ineens jouw Maserati.
0: Ja hoor.
4: Huis op Bali.
0: Helemaal goed, Melsa. Dat gaat jou de enige echte Radio Noordzee koffiemok opleveren. En dat is niet zomaar een exemplaar. Nee, het is er ook nog eens eentje waar we heel groot jouw naam op gaan zetten. Weet je dat je altijd een mok bij de hand hebt. Niemand gaat hem ooit nog van je stelen, Melsa. Ja?
3: Nou, top. Hartelijk bedankt.
0: Ik wens je een mooi weekend. Ga je wat leuks doen nog?
3: Dankjewel. Ja, zeker. Lekker zwemmen en lekker met vrienden zuipen. Dus dat komt helemaal goed.
0: Met vrienden zuipen. Kijk eens, nou, hartstikke goed. Dat klinkt als een heel team weekend, Melsa. Ik wens je veel plezier, hè. Doeg.
3: Nou, dankjewel. Fijne dag. Doeg.

Radio Noordzee, je hoorde Luna en Liefde. Onlangs, op 7 augustus, overleed in Loosdrecht onverwacht Pim van der Kolk. En Pim, of Pimmetje, heeft zijn werkzame leven doorgebracht in de muziekwereld. Jaren werkte hij voor belangrijke platenmaatschappijen en artiesten. Hij zorgde ervoor dat hun muziek onder de aandacht werd gebracht bij bijvoorbeeld radiozenders. Van grote artiesten als Paul McCartney, Freddie Mercury van Queen, tot de top van de Nederlandstalige muziekwereld. Pim heeft het gezien en meegemaakt. En vandaag wordt er afscheid genomen van Pim. En als dank voor al zijn werk in die muziekwereld hoor je op veel radiozenders een liedje van Cloud als eerbetoon. En wij maken bij Radio Noordzee eenmalig een uitzondering en draaien een liedje dat niet Nederlandstalig is. Pim van der Kolk is 72 jaar geworden. En namens de collega's en muzikale vrienden van Pim is dit, voor Pim, C'est la vie.

0: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we ook alweer?
0: Nu

0: €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Alleen dit weekend nog de 15 mm OSB3 constructieplaat voor maar €11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%. Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Al één van de vier Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij één van de overige flesjes? Dan win je €25.000.
5: Müllermilk, the moo you can't resist.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
6: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
7: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
8: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
9: Drie sterren slot.
8: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
10: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
11: Welkom bij de verfzaak.
10: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
12: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium Sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Welkom bij de verfzaak.
10: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
13: Deze week in de bonus. Perla Huisplants, Dolce Gusto en Koffieplets. 1 plus 1 gratis. Unox Soep in Zak, ook 1 plus 1 gratis. En Hak, Potten, Pakken en Staazakken, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
14: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: van 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De politie heeft wel degelijk geprobeerd om trekkers tegen te houden die de snelweg opgingen, meldt RTL Nieuws. Van en naar een boerenprotest in Den Bosch gingen tientallen trekkers de snelweg op. Dat zorgde vanochtend op de A59 voor een ongeluk met 2 doden en 6 gewonden. Als de droge zomer voorbij is, moeten we leren hoe we beter om kunnen gaan met het watertekort, vindt premier Jetten. Die bezocht vanmiddag een dijkinspectie in Zoeterwoude bij Leiden. Vanwege de lange droogte worden dijken in ons land extra gecontroleerd op scheuren. In het ergste geval kan een dijk doorbreken. Luigi Mangione heeft toegegeven dat hij een Amerikaanse CEO van een verzekeringsbedrijf heeft vermoord. Dat deed hij 2 jaar geleden in New York. Mangione groeide uit tot de volksheld omdat veel Amerikanen de zorgkosten te hoog vinden en de verzekeraars daar verantwoordelijk voor houden. Mangione hoort aan het eind van het jaar zijn straf. En Louis van Gaal heeft de nieuwe bondscoach Xavi gefeliciteerd met zijn nieuwe baan bij het Nederlands elftal. Veel geluk bij vriend, schrijft hij op Instagram. De twee hebben geschiedenis samen. Van Gaal was jaren geleden de trainer van Xavi bij FC Barcelona. Het blijft vanavond nog lang warm. 'S Nachts koelt het niet verder af dan een graad of 20. Vanaf morgen slaat het weer om en komt er verkoeling. Er vallen buien en het wordt 22 tot 31 graden. En tot zover het ANP nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

0: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
6: It's funny, because it's true.
5: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
4: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
7: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad. Partner for Talent.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
7: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
9: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
1: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Want bij ons laat je gratis gaatjes schieten en krijg je 25% korting op je eerste oorbellen. Een eeuwig aandenken aan die vakantieliefde uit Duitsland. Bij Lucardi laat je al bijna 40 jaar gratis gaatjes schieten. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
2: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
1: Praxis. Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Optimal drinkyoghurt, alle literpakken, 1 plus 1 gratis. En alle Grols, Warsteiner en Lowlander 0.0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
3: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
4: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
4: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Je hemelt het voordeel zo binnen.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
8: 3-sterren-slot.
7: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
9: Ah, oh, nee hè.
10: Dag buurvrouw. Sleutels vergeten?
9: Ja, weer eens.
10: Nou, tof jij even.
9: Oh ja?
10: Ik heb net koffie gezet.
9: Lekker.
10: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
11: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
12: Streekt. Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter... per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
13: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Er is iemand opgepakt die misschien iets te maken heeft met de reeks explosies in Assen. De afgelopen 3 weken waren er op 2 plekken in de stad meerdere explosies. De politie deelde eerder al camerabeelden van de verdachte en denkt dat alle explosies met elkaar te maken hebben. In de Ronde van Portugal is een Britse wielrenner overleden. Het gaat om Finlay Tarling, hij was pas 19. Volgens Portugese media zou hij zijn aangereden door een auto die niet bij de wedstrijd hoorde. Finlay Tarling was de broer van Joshua Tarling, die deze zomer nog in de Tour de France reed. Het plan van de Franse regering om social media te verbieden voor kinderen onder de 15 gaat in tegen de grondwet, zegt de hoogste Franse raad. Volgens hen wordt ermee de vrijheid van meningsuiting van kinderen beperkt. Het social media verbod was een belangrijke belofte van president Macron. Hij moet de wet nu aan gaan passen. En zwemster Tess Schouten is op de EK Zwemmen in Parijs net buiten de medailles gevallen. Ze werd 4e op de 200 meter schoolslag. Het goud ging naar de Russin Evgenia Chikunova. Zometeen is er nog een medaillekans voor Nederland op de 4x100 meter gemengde estafette. Het blijft vanavond nog lang warm. 'S Nachts koelt het niet verder af dan een graad of 20. Vanaf morgen slaat het weer om en komt de verkoeling. Er vallen buien en het wordt 22 tot 31 graden. En tot zover het ANP nieuws.
0: Radio Noordzee. 200% puur.

0: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: 3-sterren-slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Deze week in de bonus. Perla Huisplants, Dotsu Gusto en Koffiepads. 1 plus 1 gratis. Unox soep in zak. Ook 1 plus 1 gratis. En Hak, potten, pakken en staazakken. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen verbazen je.
5: Oh my god.
4: Zo dus.
5: Wow.
4: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
6: Daar zit je weer, in de klas of op kantoor.
7: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
8: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
9: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
10: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
11: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Profiteer alleen dit weekend nog van 30% korting op alle Sigma buitenlak. Karwei, maak het mooier.
12: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
13: Oh, weer een muis.
12: En samen spelen.
13: Kom maar. Ja.
12: Au. En verzekerd zijn.
13: Oh ja, verzekering.
12: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
14: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
16: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
17: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
16: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
17: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Citroenen, 500 gram, maar 95 cent. En een hele wilde aanbieding. Wilde perziken, een hele kilo, maar 1,49.
15: Hands van voordeel.
14: Aldi,
18: klaar voor een frisse start? Let's go. Het is back to school bij Mediamarkt. Houd je outfit altijd klaar met de Beko energiezuinige 7 kilo wasmachine voor €329. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
19: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is. Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf €1,99. En alle Ola waterijsjes voor €2,49. Lidl, je verdient het.
2: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
3: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
2: Zonnebrandcreme?
4: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
1: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
6: Tuurlijk wel!
5: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: Ondersteuning voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
5: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
8: Zo, een goal van Wesley Sneijder, onze record international.
9: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.

0: zitten. Lekker zomers, altijd laag.
1: Nu op heel veel sportartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scafino.
2: Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
3: Alle verf super voordelig.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we al?
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. In het centrum van Brussel is een brandweerman om het leven gekomen na twee explosies bij een gaslek. Die explosies gebeurden vanmiddag al vlak bij het centraal station. Twee medewerkers van het gasbedrijf en een andere brandweerman raakten zwaar gewond. Het gaslek ontstond doordat bij werkzaamheden een leiding werd geraakt. De politie heeft vanochtend en vanmiddag wel degelijk geprobeerd om trekkers tegen te houden die de snelweg op wilden rijden, zegt de politie zelf tegen RTL Nieuws. Maar omdat het relatief veilig verliep, werd het gedoogd. Vanochtend zorgde een trekkerfile voor een zwaar ongeluk. Daarbij vielen 2 doden en 6 gewonden. Voor de 2e keer binnen een dag is in Engeland een trein ontspoord. Ten oosten van Londen liepen wagons uit de rails, maar er raakte niemand gewond. Gisteren ontspoorde een trein niet ver van Brighton. Daarbij vielen 2 zwaar gewonden. Volgens Britse media denken sommigen dat door de enorme hitte de rails zijn uitgezet. En de Nederlandse estafettezwemmers hebben op de EK in Parijs zilver gewonnen op de 4x100 meter gemengde vrije slag. Na 6 baantjes lag Nederland nog op de 5e plaats, maar een inhaalrace van Marit Steenbergen maakte veel goed. Het is de 8e medaille voor Nederland deze EK. Het goud ging naar Rusland. Het blijft vanavond nog lang warm. 'S nachts koelt het niet verder af dan een graad of 18. Vanaf morgen slaat het weer om en komt er verkoeling. Er vallen buien en het wordt 22 tot 31 graden. En tot zover het ANP nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

0: vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
3: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
4: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs. Nu in de AH-app.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
6: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Boss en Calvin Klein. Final sale. Nog tot en met zondag in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
7: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
8: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
9: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
10: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

bij Radio Noordzee. Radio Noordzee, de Hollandse hitflits. Mart Hoogkamer, kroegen in de hemel. Misschien zijn we wel.

0: 9.
1: Daar zit Sophie.
2: Hi.
1: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
2: Met Sophie.
1: Want haar bedrijf gebruikt de MKB Brandstof Tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met tonnetjes. MKB Brandstof. Dat is pas handig.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
1: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren, fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB Brandstof, dat is pas handig.
5: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.
6: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Scoor nu een Samsung Galaxy Book 4 laptop met Intel Core i5 processor voor €555. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
5: Nu alle kaartjes €21,50. Alleen op apenhulp.nl.
7: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
8: Here come.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl. Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
2: Yes!
1: Esso. Omdat elke rit telt. Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
3: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen. En heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
1: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
4: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
5: Dit is de muziek van Radio Noordzee. Nee.

0: 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Alle inwoners van Engeland en Wales hebben een noodmelding op hun telefoon gekregen, waarin wordt gewaarschuwd voor het risico op natuurbranden. Doe geen activiteit waarbij vuur kan ontstaan, staat erin, zoals barbecuen. Premier Burnham zegt dat de brandweer hem vroeg om de noodmelding te sturen. Ralf Dekker wordt tijdelijk fractievoorzitter van Forum voor Democratie. Lodewijk de Vos gaat na de zomervakantie met zwangerschapsverlof. Wie de zetel van de Vos in de Tweede Kamer overneemt is nog niet bekend. Ralf Dekker wordt met zijn 69 jaar de oudste fractievoorzitter in de Tweede Kamer. Veel Fransen zijn boos op president Macron. Een tijdschrift publiceerde vakantiefoto's van de president waarin hij vrolijk op een jetski zit. Onder meer de Socialistische Partij vindt het ongepast dat Macron op vakantie gaat, terwijl zijn land zucht onder een hittegolf en talloze bosbranden. En een verrassende medaille voor Maureen Koster op de EK Atletiek in Birmingham. Ze won zilver op de 10.000 meter. Ze zat lang in de kopgroep en moest in de eindsprint alleen de Italiaanse Nadia Battocletti voor zich laten. Er kunnen vanavond nog meer Nederlandse medailles bijkomen bij het discuswerpen en de 800 meter. Het blijft vanavond nog lang warm. 'S Nachts koelt het niet verder af dan een graad of 18. Vanaf morgen staat het weer om en komt er verkoeling. Er vallen buien en het wordt 22 tot 31 graden. En tot zover het ANP nieuws.
0: Radio Noordzee. 200%

0: van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
1: vakantie.
2: ANWB en gaan.
0: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
4: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Yegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
5: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
6: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
7: Hey, ben je er weer?
8: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
7: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
8: Klopt. Top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
7: Ja, lekker. Je voelt

0: van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
1: Deze week in de bonus. Perla huisplants, Dotsu Gusto en koffiepads. 1 plus 1 gratis. Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. En hak, potten, pakken en staazakken, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we al?
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs. Nu in de AH-app.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles-netwerk. Ziggo.
4: Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
7: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
8: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Nieuws van 11 uur.
9: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Het kan niet op voor Jorinde van Klinken op de EK Atletiek in Birmingham. Na het zilver bij het kogelstoten heeft ze nu goud te pakken bij het discuswerpen. Ze wierp de schijf 67 meter en 67 centimeter ver. Dat is bijna 2 meter verder dan de winnares van het zilver. En Femke Broeders-Knol heeft zojuist brons gewonnen op de 800 meter. Een gedurfde belofte van president Trump. Zodra de VS Iran heeft verslagen, wordt de Straat van Hormuz Amerikaans grondgebied. Hij zei dat net in een toespraak in New Jersey. Hoe hij dat wil gaan doen, vertelde Trump er niet bij. De Straat van Hormuz is belangrijk voor de aanvoer van olie en gas. En door de oorlog kunnen er amper schepen door. De Britse oud-professor Jason Ardet is doodgevonden in zijn woning. Hij nam vorige week ontslag bij de prestigieuze Universiteit van Cambridge, omdat hij werd beschuldigd van plagiaat en ook zou hij hebben gelogen over zijn verleden. Jason Ardet was de jongste zwarte hoogleraar ooit aan Cambridge. Hij was 41 jaar. Een aantal supermarkten waarschuwt voor kippendijspiesjes. Het kan zijn dat ze niet gaar zijn en dan is het niet slim ze te eten. Daarvoor waarschuwt de Voedsel- en Warenautoriteit. Spiesjes liggen in de winkels van Boni, Spar, Dirk en Nettorama. Wie ze terugbrengt, krijgt zijn geld terug. Vannacht verschijnen wolken in het weerbeeld en het koelt uiteindelijk af naar 15 tot 20 graden. In het weekend volgt een weersomslag met de komende dag verspreid over het hele land enkele buien. En dan wordt het 22 tot 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Dit is Radio Noordzee. 200% puur Hollands.
10: Radio Noordzee. Het is je boy Lil Kleine, je weet wat we zeggen. Maar we naar

0: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen dit weekend nog. Bouwhout vurige schaaf 2,40 meter, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
1: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
3: Mam, waar is mijn zwemband?
4: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
5: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
6: Geeft ruimte.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga

0: bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
1: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
2: Ping, ping, ping, ping, ping.
1: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
3: Welkom bij de Verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
4: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
5: Praxis.
4: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Citroenen, 500 gram, maar 95 cent. En een hele wilde aanbieding. Wilde perziken, een hele kilo, maar 1,49.
5: Hands van voordeel.
4: Aldi.
7: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
8: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
10: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
11: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Sta je in de file en spot je ruitschade?
1: Opgelost. Autotaalglas.
2: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
3: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
4: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
5: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
6: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu op.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
2: Rustig, adem in,
1: ja, maar
2: uit.
1: Misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
2: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Nieuwe software. Op een oude laptop. Het is back to school bij Mediamarkt. Zo heb je een eerste klas Samsung Galaxy Chromebook Go met Intel Celeron processor voor €199. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
4: Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
5: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.

0: 12 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Beek. Twee medailles vanavond voor Nederland op de EK Atletiek in Birmingham. Jorinde van Klinken won goud bij het discuswerpen. Eerder won ze al zilver bij het kogelstoten. En Femke Broeders-Knol pakte brons op een voor haar nieuwe afstand, de 800 meter. Na afloop zei ze heel trots en blij te zijn, omdat ze toch wel tegen de nummers 1 en 2 van de wereld moest rennen. Een gedurfde belofte van president Trump. Zodra de VS Iran heeft verslagen, wordt de straat van Hormuz Amerikaans grondgebied. Hij zei dat net in een toespraak in New York. Hoe hij dat wil gaan doen, vertelde Trump er niet bij. De straat van Hormuz is belangrijk voor de aanvoer van olie en gas. Door de oorlog kunnen er amper schepen door. In een park in Almere zijn vanmorgen vroeg 18 dode konijnen gevonden. De politie denkt dat ze zijn vergiftigd en gaat uit van een misdrijf. Er is een onderzoek gestart. En mensen die iets verdachts hebben gezien, wordt gevraagd de politie te bellen. Sparta heeft de eerste overwinning van het seizoen te pakken. Rotterdammers wonnen met 3-1 van Telstar. En die ploeg had vorige week nog verrassend gewonnen bij NEC. Terwijl Sparta toen onderuit ging tegen Feyenoord. Voor Sparta is het de eerste gewonnen uitwedstrijd sinds eind januari. Vannacht verschijnen wolken in het weerbeeld en koelt het uiteindelijk af naar 15 tot 20 graden. In het weekend volgt een weersomslag met de komende dag verspreid over het hele land enkele buien. En dan wordt het 22 tot 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200% puur Holland. Radio
2: Noordzee. Ik moet even pakken. Biertje, vrienden.
3: Ik ken mijn

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: van 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Beek. De omstreden Britse oud-professor Jason Ardet is doodgevonden in zijn huis in Londen. Ardet was de eerste zwarte hoogleraar van de Cambridge Universiteit, maar stapte vorige week op nadat hij was beschuldigd van plagiaat. En ook zou hij hebben gelogen over dingen die hij vroeger had gedaan, zoals het lopen van 30 marathons in 35 dagen. Alle inwoners van Engeland en Wales hebben een noodmelding op hun telefoon gekregen, waarin wordt gewaarschuwd voor het risico op natuurbranden. Doe geen activiteiten waarbij vuur kan ontstaan, staat erin, zoals barbecuen. Premier Burnham zegt dat de brandweer vroeg om de noodmelding te sturen. Bij gasexplosies in Brussel is een brandweerman om het leven gekomen. 3 anderen raakten zwaar gewond. Ontploffingen waren in een gebouw dat werd ontruimd omdat er een gasleiding was geraakt bij werkzaamheden. Toen het lek werd gerepareerd, waren er 2 ontploffingen. Waarschijnlijk had het ontsnapte gas zich in het gebouw opgehoopt. 2 medailles afgelopen avond voor Nederland op het EK Atletiek in Birmingham. Jorinde van Klinken won goud bij het discuswerpen. Eerder won ze al zilver bij het kogelstoten. En Femke Broeders-Knol pakte brons op een voor haar nieuwe afstand, de 800 meter. Na afloop zei ze heel blij en trots te zijn, omdat ze tegen de nummers 1 en 2 van de wereld moest rennen. Vannacht verschijnen wolken in het weerbeeld en koelt het uiteindelijk af naar 15 tot 20 graden. In het weekend volgt een weersomslag met de komende dag verspreid over het hele land enkele buien. En dan wordt het 22 tot 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

0: om te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 2 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Beek. De regering van Venezuela laat meer dan 130 politieke gevangenen vrij. Ze krijgen te maken met alternatieve maatregelen, zoals dat wordt genoemd. De huidige regering is met de oppositie in gesprek om het land te verzoenen. In januari werden oud-president Maduro en zijn vrouw gevangen genomen door Amerika. Ze worden beschuldigd van drugsmokkel. De omstreden Britse oud-professor Jason Ardet is doodgevonden in zijn huis in Londen. Ardet was de eerste zwarte hoogleraar van de Cambridge Universiteit, maar stapte vorige week op nadat hij was beschuldigd van plagiaat. En ook zou hij hebben gelogen over dingen die hij vroeger had gedaan, zoals het lopen van 30 marathons in 35 dagen. Veel Fransen zijn boos op president Macron. Een tijdschrift publiceerde vakantiefoto's van de president waarin hij vrolijk op een jetski zit. Onder meer de Socialistische Partij vindt het ongepast dat Macron op vakantie gaat, terwijl zijn land zucht onder een hittegolf en talloze bosbranden. Discuswerpster Jorinde van Klinken is gigantisch trots op haar gouden medaille die ze won op de EK in Engeland. Eerder won ze ook al zilver bij het kogelstoten. Ze baalde wel dat ze